0: Sushi from Japan.
1: Yes.
2: Ah, maar nee, jij had het over sushi in het algemeen. Mij ging het erover. Hij zegt de hele tijd sushi from Japan. En dat ik dan denk, ja, van waar anders? Niet?
1: Ja, oké, maar als je zelf sushi gaat eten, dan is dat toch niet...
2: Dat komt toch uit Japan, sushi? Dus
1: Maar
2: sushi from Japan.
1: Nee, oké, maar als je
2: dat geen andere.
1: Nee, ik weet het wel, maar als je het gaat gaan afhalen, dan komt dat niet uit Japan, hè.
2: Nee.
1: Allee, ja,
2: dus, mag het open.
1: Ja,
2: soms ziet het er zo wel uit.
1: Ja, amai.
2: Dat het uit Japan ergens komt. Maar je bent geen liefhebber.
1: Ja, koud, hè.
2: Ja, nee, dat is niet waar. Dat is een misvatting.
1: Ah, dat is een misvatting.
2: Sushi is een verzamelnaam voor van alles en nog. En daar zitten ook warme dingetjes bij. Die, en ik kan u dat garanderen, collega, jij zelfs lekker gaat vinden. Omdat die in het frituur gesmeten zijn.
1: Ah, ja. Dan verandert de zaak.
2: Dat zal wel zijn.
1: Ah, oké, dat wist ik niet.
2: Zullen we dat eens doen? Zo, ja. Sushi, maar je moet met die koude brol niet afkomen. Doe maar de warme sushi.
1: Ik denk niet dat je dat moet zeggen in een sushibar. Je moet met die koude brol niet afkomen.
2: Nee, voilà.
1: Ik heb wel zoiets van dat... Allee, zo, het was van de moeders, hè, je kent dat.
2: Ja.
1: Zo van dat zeewier met rijst en dan zo komkommer erin. Zo, en zo stukje... Ja, en ook wel, het zal ook wel wat vis in gezeten hebben, daar niet van. Ja, maar ja.
2: Nee.
1: Ja, maar, speciaal.
2: Nee, het is vrijdagochtend, de zon komt op in Vlaanderen. Weet je wat? Doe ons maar een boterham met choco.

0: Kameraden, Be Mine.
1: Jeroen en Koen.
0: Voilà, nieuwe dag is begonnen. Eigenlijk, godzijdank, ergens de laatste van de week. Want ja, nu dat mooie weer begonnen is, plotsklaps, hebben we wel zoiets van, ja, nu willen we ook wel een beetje een tijd om ervan te profiteren natuurlijk. Maar daar krijgen we dit weekend uitgebreid de gelegenheid voor. Meest onder jullie toch?
2: Ga jij ook al beginnen met plotsklaps?
0: Plotsklaps.
2: Plotsklaps. Ah nee, ik ben dat beginnen...
0: Daar is al woord voor uitgevonden, toch?
2: Nee. Ik ben dat beginnen gebruiken in de uitzending, omdat dat een verwijzing is naar FC De Kampioenen.
0: Ah,
2: en dat is een legendaar.
0: Gewoon een Nederlands woord.
2: Nee, maar het is toch geen Nederlands, maar dan de mensen zo gewoon... Alleen, maar ik vind het leuk. Ik dacht dat je het had overgenomen van mij.
0: Nee.
2: Excuses dat ik daar niet op
0: heb. Ik heb nog niet te veel overgenomen van u.
2: Ja, maar ja, dank je. Ja,
0: plotsklaps. Maar ja, dus dit weekend gaan we ervan profiteren.
2: Ja. Heb je de saucissen al gekocht?
0: Nee, maar ik heb wel mijn tuin al gefatsoeneerd. Dat was wel eens nodig, want je voelt dat zo van, dat gaat er van komen. Hè?
2: Ja.
0: De sausjeskes en de barbecues en dan volk uitnodigen en dan soms een beetje plotsklaps. Hè? Zodat dat niet gepland is en zo. Maar dan moet die in tuin wel wat goed. Als je volk ontvangt en dan staat daar vol onkruid. Hè,
2: zo kunnen de mensen niet uitnodigen. Nee, voilà, dat snap
0: inderdaad,
2: ik. Mag een beetje deftig zijn als ik langskom.
0: Ik wist dat het ging komen en inderdaad... Je stond nog niet op de lijst, ja, maar goed.
2: En dat zal ook zo blijven.
0: Veel te druk, hè, zakenman. Ja, je kent het allemaal, het verhaal. Enfin, goedemorgen.

0: Voila's in New Religion van Bibi Rexha. En dan...
1: Weet je, het belachelijk vroeg verzoek.
0: Ik weet niet meer waar mijn knoppen staan, man. Echt,
2: ben je op de lappen geweest vannacht?
0: Nee, maar het is zo raar. Dat is zo'n automatisme normaal, die knopjes. En nu moest ik erover nadenken. Op welk knopje moest ik nu weer duwen? Vreemd, ik deel het even.
2: Dat is zoals je paswoord. Je denkt er ook niet te veel over na.
0: Dat is
2: en
0: waar.
2: Als je er plots over begint na te denken, dan lukt het niet. Omdat je dan weet dat je te gaat typen. En als je, als je er niet bij stilstaat, dan gaat dat vanzelf met je ogen dicht.
0: Heb jij dat ook? Dat je alleen je paswoord kent als je het kan intypen. Als er een toetsenbord voor je, want anders in geen 100 jaar dat je dat paswoord kent.
2: En als je dan een toetsenbord hebt waar de cijfers zo anders staan, bovenaan of zo.
0: Alleen, dan is er gescheiden.
2: Ja, het spel is hesp.
0: Wat natuurlijk ook een courante Nederlandse uitdrukking is.
2: Nee, maar dat is omdat ik een liedje zag met iets van hesp of zo. Ik zag een liedje, ja.
0: Ja, het was een van de suggesties van het BVV'tje. Heeft het net niet gehaald, maar het BVV'tje dat het wel gehaald heeft, is hetgene dat het meest gevraagd wordt vanochtend. En dat is met een vette knipoog naar de uitzending van gisteren. Gisteren was er een vreemd moment in deze uitzending dat wij in het kader van de verkeersinformatie plots een melding kregen van een uitgebroken pauw. En die pauw die bevond zich, waar was het? Weet je het nog?
2: Dat was in Marchand-Famenne.
0: In Marchand-Famenne.
2: Ja.
0: En daar was dus zelfs bewijsmateriaal van. We kregen foto's doorgestuurd van een fiere pauw, maar echt een joekel van een beest, dat dus op het fietspad, die dacht, dit is het pauwpad. Pauwpad. Daar paradeerde die. Ik heb er geen ander woord voor. Het zag er prachtig uit. En dus dat deed mij denken aan een oud beatplaatje van de jaren 90. We hebben daar een heel klein stukje van gedraaid. En er zijn nu verschillende mensen die zeggen, maar nu willen we dat toch wel een keer helemaal horen. Allee, helemaal tot zolang dat we het echt wel gehad hebben met deze. Het is geen grote hit geweest, maar het blijft wel hangen. Want het bewijs is gisteren geleverd. 30 jaar na datum had ik zoiets van, ah, die pauw, dan moet ik toch dit nog eens bovenhalen.
3: Pauw, chi pauw, pauw, chi pauw, chi pauw, pauw, chi pauw, chi pauw, pauw, chi pauw, chi pauw, pauw.

0: ben het ook ver moeten gaan. Allee, ja, ver. Ik ben het op YouTube moeten gaan zoeken.
1: Daar mag het blijven staan.
0: Ja, ja, daar staat het ook. Om maar te zeggen, in ons archief was het niet meer te vinden. Deze Pouchy, wel ooit gedraaid hoor, op top. Met BBS en DJ Andy B. Maar ik heb toch een kleine opmerking, want ik zit dus nu op YouTube, waar ik dit vanaf draai. Een kleine opmerking voor Louis D. Niemand snapt dit, hè, Louis? Er is een van de comments. Dus als een van de comments op YouTube, daar staat nu 21 uur geleden. Pauw in Wallonië. Ja. Dus voor de hele YouTube-gemeenschap, dat ligt aan ons. Ja.
1: Oh, plezant.
0: Ja, echt waar. We moeten het maar eens checken. Pouchy van BBS en NDB. Het BVW'tje van vandaag. Dat hebben we ook weer gehad. Dat is een hele opluchting. Dit is

0: is.
1: Bambi.
0: Ik heb gedroomd.
2: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
1: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
1: En zondag en maandag?
2: 20% korting op alles.
0: Serieus?
1: Oh, jij wist dat niet.
2: Bambi, we hebben nu drukken door.
0: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
11: Laat het los, laat het gaan.
10: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel...

0: in de stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
7: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
6: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
7: En klanten altijd tevreden.
6: Google liegt niet. Meer dan 1000 vijfsterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: het betekent. Hoor jij wel?
1: Laat ons hopen dat het niet is wat ik denk dat het is. Het lijkt een beetje op Bye Bye. Ah. En dat mag niet de insteek zijn van het WK-lied natuurlijk.
0: Ah,
1: zeker van de Rode Duivels.
0: Inderdaad, ja. Maar Die Die, we zullen er wel achter komen. Die Die. We gaan erachter komen, want ja, inderdaad, het is het WK-lied. Dus we gaan dat nog heel veel horen de komende weken. Nieuws van de dag, de krantenkoppen. Ja, dat Club Brugge overal op de voorpagina staat. Nogal wie is misschien, moeten we die verschillende koppen eerst eens even overlopen. Bij het laatste nieuws is dat pure ontlading.
1: Ah ja, wacht, maar het is dus een andere kop dat je wil doen of zo.
0: Ah nee, want dan doe ik het even... duidelijk niet op voorbereid. Het nieuwsblad nummer 20 is binnen. Tweede ster binnen, zeggen ze bij Gazet van Antwerpen. Belang van Limburg... Ah ja, toch. Ik zag het niet meteen staan. Het is alleen Hans van Aken die daar staat te zwaaien. 20ste titel is binnen. Ik ben eens even aan het kijken of iedereen het op de voorpagina zet. Nee, de standaard vond dat niet.
1: Maar ja, ook zo laat. Ik bedoel, die mensen die hebben een hele dag die gazet zitten maken. En dan op het einde, ja, we moeten hier nog snel een foto tussen duwen. Dus
0: goed,
1: dat is allemaal
0: en er zijn ook geen miljoenen in omgegaan. Of toch niet onmiddellijk. Dus bij de tijd staat het ook niet vooraan. Goed, de reguliere krantenkoppen dan.
1: Yes, het nieuwsblad is bekijken. Winkels mogen elke dag solden houden en Gazet van Antwerpen die heeft dat eigenlijk gecopy-paste. Winkels mogen elke dag solden houden.
0: Belangrijkste nieuws volgens het laatste nieuws is 3 keer meer fietsers betrapt met gsm.
1: De standaard, nooit eerder vloeide zoveel vermogen van generatie naar generatie.
0: Het belang van Limburg, ah, die kennen we. Fors strengere vergunning voor circuitzolders.
1: De tijd, België koopt voor bijna 700 miljoen kruisraketten voor F-35's en drones.
0: Amai, ik wist niet dat we dat nog hadden. 700 miljoen.
1: Ja,
0: ja, ja, het kan eraf, meneer.

0: Vloem. Klinkt een beetje vies eigenlijk.
1: Ja. Etcheba.
0: Een goede vlam.
1: Ah, die voetballers doen dat altijd.
0: Ja, hè?
1: Dat is alleen...
0: Ja. Ja. Waar is dat voor nodig eigenlijk? Ja, ik heb dat nooit begrepen. Als je voetballers langer dan pakweg 20 seconden in het oog houdt, zijn die sowieso een keer aan het roggelen op dat veld. En ze doen ook, en ik vind die combinatie heel vreemd, ze doen ook niet liever dan zich laten vallen op dat veld. Terwijl als ze weten, ze staan hier met 22 te fluimen al een half uur aan een stuk. Dat is toch, ja.
1: Ja, maar nooit op hetzelfde moment, hoop ik. Allee, ik bedoel, niet fluimen en dan vallen. Meestal zit er wel tijd tussen.
0: Dus ik mag het open.
1: Ja, die staan daar niet bij
0: stil. Zal ze dat timen? Oh ja, het is lang geleden dat er hier iemand gefluimd. Ik ga me hier een keer laten vallen. Goed, er is een lichte vorm van verkeersinformatie.
1: Juist, haal het hoofdrekenen er ook maar even bij, want je staat op dit ogenblik 5 minuten aan te schuiven op de binnenring van Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Maar dan is het nog niet afgelopen. Je moet er nog een 10 minuten bij tellen tussen Strombeek en Machelen.
0: Dat is iets verderop.
1: 10 plus 5... is 15, dus 15 minuten aanschuiven in totaal op dit ogenblik.
0: Oh, is toch goed in hoofd rekenen, hè?
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
6: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
7: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist...
6: Sorry, kan dat wat korter?
7: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
6: Nee, korter.
7: Koop lokaal. Voilà.
8: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
9: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
9: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: 3, 2, 1.
13: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
14: Sorteren kan je zo meteen.
15: Oh, ik snap er niks van.
16: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
17: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
18: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.

0: even is mooi. Lost Frequencies and So Much Beauty Around Us. Ja, met een mooie zonsondergang, zoals zonsopgang zoals die van vandaag. Kan ik me er iets bij voorstellen, ja. Goed, we gaan nog even terugkomen op een krantenkop, namelijk die van De Standaard. Die zegt, nooit eerder vloeide zoveel vermogen van generatie naar generatie. Dat wil dus zeggen dat de generatie die nu het voor het zeggen heeft, op dit moment, ik weet niet of jij bij de gelukkige bent, het vermogen van de vorige zo stilletjes aan in zijn handen krijgt. En het dient gezegd het vermogen van de vorige generatie, ook bekend als de babyboomers, was aanzienlijk. En dus die vermogens beginnen nu binnen te komen bij de volgende generatie, door schenkingen of overlijdens of weet ik veel wat allemaal. We krijgen dus nu een generatie die redelijk veel geld in zijn handen krijgt, zonder daar echt heel veel te moeten voor doen.
1: Je kunt ze er ook uithalen, vind ik. Ja? Zo mensen die veel geld hebben, maar er niks voor moeten doen. Allee, snap? Allee,
0: hoe herken je die dan?
1: Ja, nee, maar... Allee, ja, kom.
0: De werkethiek zit er niet zo in.
1: En wel, het is niet altijd zo, hè, maar soms denk je van... Maar jongen, je hebt toch niks gedaan in je leven en je loopt hier met een dikke portefeuille. Het is u gegund, hè, maar ook weer niet. Omdat, het hangt er vanaf hoe je er zelf mee omgaat, vind ik altijd.
0: Ja, zeker. Er worden een paar opmerkelijke dingen in dat verband in onze richting gegooid in de krant. Ze hebben het bijvoorbeeld over een zilveren tsunami. Ja, het is dus echt een pak geld dat in deze generatie terechtkomt. Ja, dus door erfenis op een of andere manier. En dat is een serieus getalke, hè. Dat gaat hier over een geldstroom van 16 miljard euro. Dat zijn veel duidelijkers, hoor. Kun je daar niks bij voorstellen. Dat is niet één iemand, hè, voor alle duidelijkheid. Dus dat is die hele generatie. Dus als je dat opsplitst naar het aantal mensen waar het over gaat, gaat dat misschien nog meevallen. Maar ook daar is er natuurlijk ongelooflijke ongelijkheid.
1: Ik vind dat wel zot, dat er zoveel... Alleen moet ik dat zeggen? Dat
0: geërfd wordt?
1: Ja.
0: Maar ja, goed, als je doodvalt, ze zeggen altijd, je geld kan je niet meenemen in je kist. En dus dan gaat dat naar de volgende generatie natuurlijk. Hè. Of je dat nu wil of niet.
1: Ik heb nog nooit een frank gehad eigenlijk uit een andere generatie. Zijn ze mij vergeten? Hallo, generatie.
0: Ik heb er hier recht op.
1: Ja, ik vind dat wel.
0: Ik vind dat jij daar ook recht op
1: hebt.
0: Ik ga het mee gaan halen, zeg. Waar ligt ze begraven? Kom.

0: Hallo, key to party, kan ik je helpen?
1: I speak a bit English, yes.
0: Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents.
1: Yes, for parties,
0: but also for meetings and other evenements.
1: The key?
0: Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh?
1: Everything is on key2party.be.
0: Key2party.be.
2: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
4: Balju
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachte ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
7: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.
8: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

0: opmerkelijk is voor Moby natuurlijk. Oh, la, la, la, la, la. Ja, dat hij zo'n meezinger heeft gemaakt. Want Moby staat nu niet meteen bekend als de meest vrolijke Jos.
1: Nee?
0: Nee. En dan maakte hij een olala plaatje.
1: Hij kijkt ook altijd een beetje boos.
0: Ja, voilà, dat bedoel ik. Ja, ja, kijk. Lift Me Up van Moby. Ja, Lift Me Up. Voor sommigen is het niet nodig natuurlijk, want die bevinden zich nog in hogere sferen na wat er gisteravond gebeurde in het nationale voetbal. We gaan het daar zo meteen met onze vaste correspondent even over.

0: Galaxy van de Kangs.
1: Topsport.
0: En dan moeten we het natuurlijk eens hebben over de topsport. Zal wel meer dan één keer vandaag voorbij komen. Maar zeker als we Stefan Smet aan de lijn hebben. Goedemorgen, Stefan.
2: Goedemorgen, heren.
0: Sportjournalist van beroep. Ja, hoe heb jij ernaar gekeken gisteren?
2: Wel, ik was gisteren niet in Mechelen,
0: nee,
2: maar wel degelijk in Gent om de uitwedstrijd van Union te volgen. En ik denk dat die toch wel deze ochtend met een fikse kater zijn opgestaan. Want die hadden echt wel een heel vervelend en dubbel gevoel na afloop van hun 0-0 gelijk spel hier in Gent.
0: Ja.
2: En,
0: ja, want ja, iedereen was naar die andere wedstrijd aan het kijken natuurlijk. Allee, met alle respect natuurlijk. Maar,
2: ja, ja. Het grote punt was uiteindelijk dat Union heeft misschien nog wel de kans gemist om het nog wat spannend te houden. Hè.
0: Ja.
2: En,
0: hebben ze niet gedaan. Want mochten ze gewonnen hebben, dan was de titel er nu niet.
3: Ja, maar er was wel een doelpunt gevallen toch, hè, nog gisteren. Maar het is dan afgekeurd of zo.
2: Ja, exact. In de slotfase was er een doelpunt van Biondic. En dat is om, het zal centimeters buitenspel geweest zijn. Dat is ook al niet de eerste keer dit seizoen dat de Union dat overkomt. En ik denk niet dat ze bij Union dan de verdiende titel van Club Brugge zullen betwisten.
0: Ja. Zeg maar, zijn ze er nog voor gegaan, Union? Of had je zo het gevoel van, we gunnen het Brugge, het is goed geweest voor ons?
2: Nee, ze zijn echt nog wel, zeker in dat slotkwartier, toen duidelijk werd dat Club Brugge niet won, hebben ze echt nog wel geprobeerd. En ja, zoals dat je zelf zei, hè, ze hebben ook effectief gescoord. Maar ja, ik denk ook dat bij Union het beste zo stilaan er wel af is.
0: Ja.
2: De vermoeidheid zag je bij een aantal jongens toch ook wel toeslaan. Dus ja, het is misschien uiteindelijk ook wel logisch.
0: Maar ja, dat nummer 2 is toch ook, dat is ook goed. En trouwens, laat ons dan eens naar de kampioen kijken. Ik denk dat iedereen het over eens is. Vriend en vijand, terecht?
2: Logisch.
0: Ja.
2: Omdat dat dan terecht is, dat is volgens mij altijd terecht na 39 wedstrijden tot nu toe.
0: Okay.
2: Denk ik, als je daar dan helemaal bovenaan staat, dat sowieso terecht is.
0: Okay.
2: Maar het is ook al de verdiende en de... Ja, de logische kampioen, als je de spelersgroep van Club Brugge overloopt, ja, dan is het toch ook niet zo vreemd, lijkt me.
0: Meeste kwaliteit gewoon, punt.
2: Ja.
3: En dan moet je ook enkel hopen dat volgend seizoen nog is, dat er niet te veel mensen weggaan.
0: Dat er niet te veel geshopt wordt.
3: Langs de andere kant, aan de portemonnee zal het niet liggen, want als je het gaat vergelijken met de andere ploegen, dan kunnen ze wel wat gaan shoppen.
0: Is dat zo? Brugge is de rijkste ploeg van het land?
2: Ja, daar is zelfs geen twijfel over mogelijk.
0: Okay.
2: En die opeenvolgende Champions League deelnames helpen uiteraard.
0: Ja.
2: En dan ook nog eens heel wat lucratief uitgaande transfers.
0: Ja.
2: En reken maar dat ook deze zomer toch wel een flink aantal Brugge-spelers verkocht zullen worden. Dus op dat punt denk ik dat de kloof met de andere ploegen in België deze zomer enkel maar groter zal worden.
0: Ja, met andere woorden, die 21ste titel, dat zal niet te lang meer duren dan.
2: Statistisch bekeken lijkt me dat een kwestie van tijd.
0: Ja, oké, goed. Dankjewel, Stefan. Je hebt er een korte nacht op zitten, dus wel te rusten voor straks.
2: Nee, we gaan weer aan de slag.
0: Oké, ja, maar nee. Zo kennen we hem. Dankjewel, Stefan.
2: Bye-bye.
3: Dag.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Top!
2: 7 uur geweest.
3: In het nieuwshok Bart van Langenau. Ah nee, wacht, die heeft een dagse congé.
2: Ja, het is juist. Ah.
3: Sen de Pape, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Club Brugge heeft zijn 20ste landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor Club nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor Brugse titelsfeest pas na het laatste fluitsignaal uitbarstte. Zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet. De overheid onderzoekt of een MyEbox-account al na 6 maanden inactiviteit kan worden afgesloten, in plaats van de huidige 12 maanden. Want veel burgers lopen nu belangrijke documenten mis. Aanleiding is de felle kritiek van onder meer de Ombudsdienst van het Spoor. Ze zien de boetes niet en betalen dus ook niet. Ze verschijnen enkel digitaal, waardoor sommigen pas de overtreding ontdekken als er een deurwaarder voor de deur staat. FodJustitie wil gebruik maken van leesbevestigingen. Als een bericht ongelezen blijft, zou de overheid verplicht een ander communicatiekanaal moeten kiezen. Momenteel maken ruim 4 miljoen Belgen gebruik van de e-box. Onderzoekers hebben in Argentinië zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij drager zijn van het hantavirus. In Argentinië, in die havenstad, vertrok op 1 april het cruiseschip Hondius. Biologen zetten 3 nachten lang vallen uit en verwachten binnen 3 weken de resultaten van de analyses. Ondertussen meldt ook de Nederlandse minister van Volksgezondheid dat niemand van de 27 opvarenden die maandag met het schip arriveerde in Rotterdam besmet is of klachten vertoont. De bemanning en medische staf zijn in quarantaine gegaan en worden wekelijks getest. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig, met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week zonnig en warm tot 29 graden.
3: Ja, het licht stond nog niet aan in het nieuwshok. En ik ben zo gewonnen om Bart van Langenhoven te zeggen. Ik zag dan het licht aangaan.
2: Je zag een schim.
3: Ja, en ja. Ik dacht, ah ja, het is Sen. Sen de Pape, dankjewel voor het nieuws.
2: De eerste keer dat we die horen, toch?
3: Ja, meestal doet hij de middagshift. De late, gelijk dan we zeggen.
2: De late. Is dat de late?
3: Ja, hij heeft de late.
2: Okay. Wij hebben de vroege en dus houden we ons ook bezig met verkeer.
5: Ja, op de buitenring rond Brussel is een ongeval gebeurd momenteel waar je 20 minuten verliest tussen Stroombeek, Bever en Zellik. De middenrijstrook is er ook versperd. Maar voor de rest geen enkele plaats waar je meer dan 10 minuten verliest.
1: Dit is Top. Jeroen en Koen.
2: Heb jij het vrijdaggevoel vandaag? Ik heb zo de indruk dat we nog in het midden van de week zitten.
3: Ik voel het niet.
2: Dus, Top. We zullen het toch ons moeten aanpassen. Want het is vrijdag.
1: Ja. Dit is Top. Yes. We make you.

0: Voilà, en dit soort plaatjes brengt je dan wel in die vrijdagse sfeer. Enfin, toch vermoede pogingen daartoe. Silver staat hier vrolijk, maar dat was wel de periode waarin dat niet helemaal zo duidelijk was, moet ik zeggen. Want het groepje heette aanvankelijk Liquid. Ken je dat verhaal nog?
1: Ja, zo'n heel verhaal. Ja. Maar goed, ik zou een ander verhaal willen vertellen. Ja. Want lieve... Ah nee, tenzij...
0: Sorry dat ik ergens...
1: Nee, excuses.
0: Volgende onderwerp. Vorige is niet afgewerkt, we zijn er allemaal over eens. Tijd voor het volgende
1: mensen
0: onderwerp.
1: Willen het weten. Vertel, dat is van die naam van Silver. Mensen willen dat weten.
0: Ik heb het al verteld. Ze heette Liquid en dan was er een ander groepje dat Liquid heette. En dan is het Silver geworden naar Sylvie. En volgende onderwerp vooral.
1: Maar ik had nog een klein datje over Silver en dus ook Sylvie eigenlijk. Ja. Want mijn collega...
0: Dat ben ik.
1: Dat ben jij.
0: Ja, wat gaat er nu komen?
1: Wel, jij hebt ooit nog een daguitstap gehad met Sylvie. Dus zou ik eigenlijk willen weten, hoe is dat dan afgelopen? Is daar zo na die daguitstap, zijn daar telefoonnummers uitgewisseld? Nee. Is daar iets van gekomen?
0: Het zou eigenlijk gemogen hebben.
1: Hebben jullie gemuild?
0: Nee, niet gemuild. Dat zou ook eigenlijk gemogen hebben.
1: Van jou?
0: Want ik mag zeggen, die daguitstap, dat was naar Disney. Ja? Dat was met een bus, dat was met een hoop luisteraars.
1: Nee, maar dat telt niet in het verhaal.
0: Dat telt wel in het verhaal. Want Sylvie die had ook een dekentje gekocht van Mickey Mouse. Die lag heel de terugweg onder dat tekentje van Mickey Mouse.
1: En jij hebt het betaald?
0: Vredig te slapen. Nee, absoluut niet.
1: Naast jou?
0: En tijdens die terugreis mag ik wel zeggen dat ik, alert als ik ben, iedereen zijn leven gered heb.
2: Wow.
0: Heb ik dat verhaal al verteld?
1: Nee, zeker niet.
0: Voilà. Dus ik heb iedereen die op die bus zat zijn leven gered. Inclusief dat van mezelf. En dus ook van Sylvie. En van Wout.
1: Ja, oké, maar Sylvie.
0: Want ik merkte tijdens de rit dat die chauffeur in slaap aan het vallen was. Die was dus gewoon echt aan het indommelen. Oei. Ja, je zag die knikkenbollen en dan zo eventueel eens van zijn rijstrook. Ja, echt.
1: En
0: met
1: een
0: volle bus, hè.
1: En je hebt de bus, je hebt hem zelf bestuurd dan, de bus. Nee,
0: ik heb de microfoon genomen, gelijk dat... Maar het was al laat en donker en iedereen dacht van, wat doet die zot nu? En we gaan samen liedjes zingen. Is iedereen nog in vorm? Door de micro, als zijnde dus de animateur van een en ander. Omdat ik het... een beetje lastig had met zich. Beste vriend, blijf een keer wakker. Dat wou ik niet doen.
1: Hoe had jij...
0: Dus, en doordat er meteen een door sommigen niet geapprecieerde ambiance op de bus zich ontstond, doordat we gaan wat liedjes opzetten, meezingen en tralala, bleef die mens wel wakker door de herrie die er op dat moment losbarstte op zijn bus.
1: Mooi verhaal.
0: Ja, ik heb iedereen zijn leven gered op die manier. Ik heb zo toch het gevoel. Ja. Dus? Ik heb wel nadien, toen we dan veilig en wel terug, dat was in Brussel geloof ik dat we aankwamen, wel tegen die chauffeur gezegd, ik ga u even vertellen waarom ik dat gedaan heb. En die moest tot zijn schande toegeven dat hij aan het in slaap vallen was.
1: Ja.
0: Dus waar gebeurt het verhaal?
1: Mooi verhaal.
0: Ja.
1: Ik wou eigenlijk focussen op het verhaal met jou en Sylvie, maar goed, kijk.
0: Ze wou vrienden blijven. Een goede muil heb ik wel te goed eigenlijk. Ja.

0: bijna nooit thuis gekomen als het zo zat. Medusa, don't wanna go home.
1: Jeroen en Koen.
0: En zo is het 7:15. Je bent onder de indruk, hè, van mijn verhaal.
2: Het is een heldendaad. En ben jij dan ook de man die de nieuwslijn 40-40
0: meteen...
2: Nee,
0: ik heb dat een beetje stilgehouden. Ik heb dat wel nadien dan aan de mensen die het moesten weten, inclusief de chauffeur, verteld. Maar voor de rest, ja.
2: En vandaag ben je mee naar buiten gekomen. Wat een verhaal, zeg.
0: Ja, hè. Pas op, ik krijg hier ook al dingen naar mijn hoofd van Kellen, onder andere. Ah, okay. Als luister, hè. Wacht, dit moeten we... Dat is toch eentje om bij te houden. Luister.
3: Jeroen, halt!
0: Voilà. Of het is een West-Vlaming dat ik nog geld moet. Dat kan ook, natuurlijk.
2: Allee, kakken op de West-Vlaming.
0: Oh, die zijn toch in staat van ontbinding vanochtend.
4: Pardon.
0: Wat kan het hun schelen? Ze zijn kampioen.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Wiener Berger.
7: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
8: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
10: En Colruyt trakteert.
11: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruyt.be.
13: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Zullen we dan, want het is al een drukke uitzending vandaag. Hè? We weten, het is vrijdag, straks weekendwaanzin. We hebben weekendtip, we hebben de weerman. Zo, enfin, het een achter het ander. Dus we kunnen er nu van profiteren om snel nog een plezant raadseltje te doen.
1: Leuk.
0: Klaar?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Als een inwoner van Canada zegt... Hallo, ik ben een dildo. Wat bedoelt hij dan? Ja. Iemand? Jij ja, weet het. Ik zwijgen dan. Ja, ja. Oké. Okay. Koen kijkt alsof er eerst een trein passeert. Dus we gaan ons focussen op hem. Hij weet niet waar het over gaat.
2: Kan je het nog even...
0: Als een inwoner van Canada zegt... Hallo, ik ben een dildo. Wat bedoelt hij dan?
2: Maar is het dan Engels? Allee, ik bedoel...
0: Hi,
2: het...
0: I'm a dildo. Ja, zeker.
2: Hi, I'm a dildo.
0: I'm a dildo.
2: I'm a dildo.
0: Yes.
1: I'm a dildo. I'm a dildo.
2: Ja, ik weet... Ik heb geen flauw idee. Waar moet ik zoeken?
0: Ja, je moet het... We gaan hem helpen, hè.
1: Ja, ja.
0: Je moet het een beetje letterlijk nemen.
2: Iets van, ik ben dom of zo?
0: Nee.
2: Ik ben een idioot?
0: Nee, zeker niet.
2: Nee.
0: Nee, nee. Hij kan er ook zelf meestal niet aan doen.
2: Ah, iemand die smal is.
0: Nee, nee, het is allee, niets met uiterlijk. Ik kan hele dikke dildo's hebben.
2: Ja?
0: Oh, ja, ja. Ja, ja, kan.
2: Nee, maar meestal is dat zo lang.
0: Ja. Ja, ja, ik weet het meestal wel. Maar deze zijn er in alle soorten en maten.
2: Oké, okay, nee, dus ja. Dat is niet. Dat
0: je,
2: is
0: hebt,
2: niet.
0: Je hebt de kinderdildo's, je hebt de grote dildo's, je hebt bejaarde dildo's. Je hebt alle, hoor, ik zal u zelfs zeggen hoeveel. Momentje. Volgens de laatste cijfers, 803 zijn er. Canadezen die kunnen zeggen, hallo, ik ben een dildo. 803. Dat, tot op de kop, hè. Het wordt alsmaar mysterieus.
2: Ja, ik zou toch een beetje helpen, denk ik.
0: En dan volgt nu de oplossing, want Louis die beweert hier dus dat hij het weet. En dus ben je eens benieuwd wat jouw antwoord is.
1: Ja, dildo is een stad in Canada.
0: Inderdaad, er is een stad, in de stad, dorpje, in Canada dat dildo heet. Heeft 803 inwoners, is amper 5,5 vierkante kilometer. Die dildo's liggen daar heel dicht bij elkaar.
1: Ja, stel je voor dat daar een aardbeving is. Allee, dat is toch wel iets speciaals.
0: Ik heb nog zo gezegd om de batterijen niet te vervangen. Dildo is een stadje in Canada. Dat was de oplossing. Ja.

bochtje dan eventueel vanochtend toch, ja, overkomt ons allemaal. Met dat verkeerde, spreekwoordelijke verkeerde binnen het bed bent gestapt dan. Ja, dit helpt toch, denk ik. Avicii, and without you...

0: zometeen is er het weerbericht. En ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg het weerbericht dat zometeen volgt. Weekendweerbericht is het beste in maanden. Kan ik nu al zeggen. Oei, nee?
1: Ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, het is, maar nee, je hebt dat soms, hè, dat het geweldig aangekondigd wordt en dat het dan zo...
0: Domper om de feestvreugde.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Daar zijn die weermannen meestal goed in, hè. Maar ik heb er vertrouwen in.
1: Dus eigenlijk moet hij vandaag gewoon bevestigen wat we eigenlijk al weten.
0: Ja, dat is
1: hij moet ons een beetje op ons gemak stellen. Ja. Ik denk dat dat nodig is.
0: En niet afkomen met, oei, we zien toch al...
1: Ja, voilà. Nee, dat willen we niet over.
0: Dat is niet afgesproken. You never

0: wel. Misschien wel.
1: We gaan toch nog spelen?
0: Never Again, Never heeft Again. Zelf gezegd. Dat was de laatste keer. TK Russell. Dat zou zomaar een Eurovisie Songfestival plaatje kunnen zijn.
1: Het heeft een beetje zo die vibe. Ja, misschien hebben die daar wel gestaan. Dat het zo in, nee, maar dat het zo een lied is, dat het zo net niet gehaald heeft tot het... Allee, snap je? Ja, je hebt zo de voorfinales van landen en misschien zaten ze daarin en zijn ze niet naar de lives gegaan.
0: Is dat een van het UK, die TK Russell van Engeland? Zoek eens snel op, want dan weet ik wat er gebeurd is. Hè. Dan hebben ze gezegd, oei, kom, we gaan rap iets heel zot sturen, want de kans zit erin dat we hiermee misschien winnen. En dat willen we niet. Hè. Goed, eerst even naar de verkeersinfo.
2: Oei, ja, nog altijd.
1: Wacht even. Het is een Belg.
0: Meen het?
1: Ja. Het is een Belg.
0: Een Vlaming of een Waal, dat is in deze wel belangrijk.
1: Wow. We maken een onderscheid.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Want misschien was het de Vlaamse inzending geweest voor het Songfestival. Als wij hadden mogen afvaardigen, want dit jaar was het aan de Walen, hè.
1: Ja, dat ga ik even dieper onderzoeken.
0: Dus toch verkeersinformatie eerst.
2: Ja, dat is vertragen nog altijd op de buitenringen rond Brussel. Daar is eerder deze ochtend een ongeval gebeurd. Je wist nog steeds 3 kwartier tussen Grimbergen en Zellik. Ook richting Brussel op de E429. 10 minuten vanaf Tubeke. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Grootbijgaarde en Jette. Voor de rest vertragingen van minder dan 10 minuten.
0: Goed, en nu het antwoord op de prangende vraag.
1: Ja, ik heb zijn woonplaats niet, maar ik weet wel dat hij heeft meegedaan aan de Voice Belgique.
0: Ah ja.
1: Dus ja. Die
0: was aan het ellebogen stoten met, hoe heet ze weer? Elisa of zoiets was het, van Dancing on the Ice.
1: Ah ja, dat.
0: Trouwens, over die Britse inzending nu dan toch zo gezellig erover bezig zijn tijdens het muziekje van de verkeersinformatie. Weet je, dat groepje, hoe dat heette van Engeland dat dit jaar meedeed?
1: Nee.
0: Dat heette Look Mom, No Computer. Omdat zijn plaatje dus gemaakt is zonder een computer, wat tegenwoordig zeer uitzonderlijk is. Maar hij gaat nu zijn naam veranderen in Look Mom, No Points.
3: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
8: bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
8: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.

0: ooit familie geweest zijn van Sébastien Bach?
1: Of Sébastien?
0: Dat is Sébastien, de Johan Sébastien Bach.
1: De Sébastien, dat wil zeggen. Ja.
0: Offenbach, niet te veel over nadenken. En Million Miles Away.
1: Nee, dat hadden we niet van plan. Goed, Erwin, heb jij toevallig goedemorgen trouwens?
2: Goedemorgen, Jeroen en Koen.
1: Heb jij mijn introductie gehoord daarnet, vraag ik mij af.
2: Nee, die zal ik hebben gemist.
1: Goed, geen probleem. Dan ga ik hem met plezier even herhalen. Ik heb de luisteraars verwittigd. Het weerbericht komt eraan. En volgens mij is dat het beste weekendweerbericht in maanden. Dus nu is dat nu.
2: Ja, de zomerse trein die is nu echt wel vertrokken. Vandaag al, hè. Met straks misschien wat wolken, maar het zijn van die onschuldige wolkjes. Het blijft overal droog bij al 26 graden. En niet vergeten, die 26 graden, dat zijn temperaturen gemeten in de schaduw. In het zonnetje wordt het straks nog een pak warmer. Dus die zonnecrème misschien toch maar bij de hand nemen als je wat doet in open lucht. Smeren is de boodschap. En dat ga je dus ook moeten doen in het verlengde Pinksterweekend. Want dat wordt inderdaad een zomers topweekend. Met na het optrekken van wat nevel of mist. Zonnig, afgewisseld door wat wolken. En het wordt nog iets warmer, 7, 28 graden. Op zondagmorgen, dan kan die mist tijdelijk wat langer blijven hangen. Maar geen paniek, het komt allemaal goed. Zondag na de middag is de zon alweer van de partij. En als je naar zee trekt, dat vertelde ik gisteren al, komt er wel een zeebries te staan. En op het strand is het hierdoor wat koeler. Zaterdag valt dat nog mee met 5, 26 graden. Maar zondag is het vlak aan zee, 22 graden. En ook dinsdag is het nog droog en warm, zeer warm zelfs. Tropisch warm op dinsdag bij temperaturen tot 30 graden.
1: Maar we hebben toch een seizoen overgeslagen, heb ik gezegd. Dat gebeurt er allemaal. Erwin, wat is dit?
2: Ja, dat is gewoon zomer. Hè. De wind draait naar het zuiden. En dan heb je het natuurlijk meteen warm in de maand mei. Krimpt hij dan opnieuw naar het noorden met heel wat wolken. Ja, dan is het plots geen 20 graden meer. Een typisch tussenseizoen. En eigenlijk gebeurt dat ieder jaar, hoor.
1: Ja? Oké. Okay.
0: Heb je tips voor de mensen die het vergeten zijn hoe het is om zo warme temperaturen te hebben?
1: Het is toch even aanpassen weer. Ja.
2: Weet je, de nachten, het valt mee. Als ik de temperaturen 's nachts bekijk, die gaan nog ruim onder 20 graden. Ja. Dus wat de warmte betreft binnen in de huiskamer, dat slapen, dat gaat allemaal nog wel meevallen. Okay. En overdag, wat ik al zei, zonnecrème, voldoende drinken, zware inspanning.
1: Dat bedoelt hem niet. Oh, dat loopt hier weer uit de hand.
2: Zeg, en voor Koen, zware inspanningen vermijden.
1: Ja, goed, dat heeft hij nog
0: nooit. Hoe bedoel je?
1: Heeft hij nog nooit gedaan. Ja, dus was niet nodig. Goed. Erwin, jouw collega David heeft op de VTM gezegd dat hij de eerste bui pas eind mei ziet. Zie jij dat ook?
2: Ja, misschien niet dit weekend, maar volgend weekend. Ja. Is het dan al eind mei?
1: Oh,
2: ja. Is het al eind mei, ja. En vanaf woensdag wordt het ook wel een flink stuk frisser.
1: Dus ik voel nu al de alarmbellen afgaan van te droog. Allee, dat zou zomaar kunnen.
2: Er is ook niet te veel regen gevallen. Ik weet, de afgelopen 3 weken waren wisselvallig, maar dat ging om buien. Ja. En hier bijvoorbeeld in het Pajottenland is er amper regen gevallen. We zijn aan al die buien quasi ontsnapt. Ja, dus het is eigenlijk nu al te droog.
0: Zeg, nog een klein dingetje om af te sluiten. Mogen we onze auto wassen?
1: Nu nog wel.
2: Ja, maar je moet dat wel een beetje voorzichtig doen. Okay. Want zaterdag en zondag zitten we opgescheept met Sahara-zand uit het noorden van Afrika.
1: En het zou belachelijk zijn dat je net daarvoor de auto was.
0: Even uitstellen dus. Nee, ça va.
1: Oké, dat is duidelijk. Fijn weekend, dat zal niet mankeren. Erwin, en tot maandag. Nee, sorry, tot dinsdag. Wat is feestdag maandag natuurlijk. Dus tot dinsdag.
2: Yo, tot dinsdag.

0: Mo, zie je kameretten van mijn moeder van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moedig van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
2: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
1: Modu van.
5: Liquidator wint. Wie er mooie combinette zak slimmer.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
7: Bozar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Bruno Mars. Oh, wat is die gast toch goed. I just might. En zo is het 7:10. Nou, ik moet nog altijd even bekomen van dat weerbericht. Maar echt, eergisteren zaten we hier nog weggekluimd in een zomertrui te schuilen aan het fietshok als we even buiten een luchtje wilden scheppen. En vandaag is dat in korte broek te doen, dat is toch zot.
1: Misschien ook even stilstaan bij mensen die het niet zo gemakkelijk hebben, zoals Cindy. Cindy die heeft een weekend. Maar dat is niet het weekend zoals het weekend zou moeten zijn, want ze heeft het hele weekend de nacht.
0: Oei.
1: Met andere woorden, ja. Als mensen overdag een glaasje wijn en barbecue en zo van die dingen hebben en
0: slechte
1: een extra
0: timing.
1: Dagje, ja. Ligt ze eigenlijk overdag in haar bed,
0: Ai.
1: Want 's nachts heeft ze de nacht.
0: De nacht, ja. Ja, Cindy, we leven met je mee. Maar we gaan ons wel amuseren. Maar, ja, maar Cindy heeft nog gelegenheid genoeg. Hè?
1: Voilà.
0: Zo ver als we kunnen kijken, is het mooi weer.
1: Cindy die zal dan kunnen genieten als alle mensen aan het werk zijn. Laten we daarvan uitgaan, voilà. Cindy. Jouw
0: Cindy,
1: moment.
0: We zijn met z'n allen, de volledige maatschappij, als het ware, is fier op jou dat jij je opoffert. Want iemand moet de nacht doen.
1: Weet
0: je in welke sector?
1: Staat er niet bij.
0: Ja, okay. Goed. Maar het zal nodig voor zijn.
2: Het nieuws van de dag.
0: Nieuws van de dag. Het grootste nieuws bij het laatste nieuws is dat 3 keer meer fietsers betrapt zijn met hun gsm. Dat wordt dus nu zo aangekondigd van. We moeten nu wel weten wat wij gezien hebben, zeg. Iemand die dus met de gsm in de hand aan het fietsen is. Moet zeggen, echt veel moeite moet je daar naar mijn gevoel niet voor doen. Meneer de agent, pakt gewoon een klapstoelje, zet u in de zon. Stationeer u ter hoogte van gelijk welke weg. Misschien liefst in een radius van 4 kilometer rond een school. En dan is dat niet zo'n spectaculair nieuws hoor, want dat zie je toch altijd en overal?
1: Ik denk dat we het allemaal al eens gedaan hebben. Het zou belachelijk zijn
0: om. Ik fiets bijna nooit.
1: Nee, oké. Okay.
0: Dat betreft. Oh. Maar ik zie het wel. Als ik in de auto zit, ik zie constant jongeren vooral, want daar gaat het over, met de gsm in de hand. En dan denk ik altijd, mag niet. Ja, maar ja, goed, wat kun je eraan doen? Want ik ben geen agent natuurlijk.
1: Nee?
0: Nee.
1: Mag je wel zo van die oortjes aan hebben en dan aan het... Aan het babbelen zijn, want je bent ook een beetje afgesloten van de... Je bent afgesloten
0: dat is een hiaatje in de wet.
1: Ah.
0: Dat is goed dat je het vraagt, want dat mag als je dat niet te luid zet, denk ik. Dat staat er niet zo letterlijk in, maar je moet altijd je volledige aandacht op het verkeer kunnen. Dat staat daar wel letterlijk in. Maar ja, dat kan je definiëren zoals je zelf wil, natuurlijk.
1: Want dus bij elk telefoongesprek,
0: ja.
1: Heb je toch geen...
0: Niks mag jouw aandacht afleiden. Dus als jij er een meester in bent om ondanks keiharde metalmuziek in je oren en een telefoongesprek of 2, 3 tegelijkertijd toch nog de aandacht op het verkeer... Dan ben je volledig in orde. Dus ja, dat kan je natuurlijk niet definiëren. En als er iets gebeurt, dan zullen ze zonder twijfel de tegenpartij dan, als je iemand schade toebrengt, zullen zij dat ongetwijfeld als eerste aanduiden als de oorzaak. Dus wees daar voorzichtig
1: mee. Als je zelf nadenkt, dan weet je ook, hè, ben ik afgeleid of niet?
0: Tuurlijk wel.
1: En kan ik de geluiden van buiten ook nog waarnemen? En kan ik mij op de weg focussen? Dus
0: wij willen ons nu al excuseren. jegens de volledige verkeersmaatschappij die zich op dit moment voortsleept richting de bestemming. Want zometeen, over een 20-tal minuutjes, is er weekendwaanzin. Ja, en dat kan je niet stilletjes beluisteren.
1: Zet u even aan de kant als je met de fiets bent.
0: En doe lustig mee. Jouw jingles, welkom via onze app. En ondertussen draaien wij dit zonnig muziekje al van Ultra Natte.

0: you want. Do what you wanna do. Hey, do what you want. Do what you wanna do. Hey, do what you want.
1: Je hoort het, hè? We nemen het op voor de wat zwakkeren in de maatschappij. Wij besteden aandacht aan het achtergrondkoortje, niet zozeer aan de liedzangeres, bij Ultranate. Maar dat klinkt wel goed, hè? You're free to do what you wanna do.
2: Nieuws van de dag.
1: Maar met de gsm in je hand fietsen, dat mag je dan weer niet doen. En die cijfers zijn redelijk indrukwekkend, want het aantal gsm'ende fietsers dat betrapt werd door de politie is serieus de hoogte ingeschoten. In 4 jaar tijd ging het aantal nagenoeg maal 3. En dan denk je, is dat dan nu plots volledig losgebarsten? Het kan ook aan iets anders liggen, lees ik verderop in het artikel. Want daar lees ik, dat komt zeker omdat de politiezones nu ook extra aandacht hebben voor het fenomeen. Dus vroeger passeerden die even goed met hun gsm in de hand. Wat doen we er niet op gelet? Maar nu gaan we daar eens extra aandacht aan besteden dan blijkbaar.
3: Het zou ook kunnen te maken hebben met het feit dat het de staatskas €174 oplevert. Plus administratieve kosten. Nou, dus ik weet niet of het actueel is, dit bedrag, maar het zal toch in die orde zijn. Mm-hmm. En dat is stevig, vind ik. Is dat eigenlijk hetzelfde dan bij de auto? En moet je dan ook meteen je
1: eigenlijk zou dat hetzelfde moeten zijn. Ja, bestaan niet, hè?
3: Nee.
1: Het is alleen een boete dan.
3: In bepaalde provincies is dat even geweest, hè, dat je dan meteen ook je rijbewijs moest indienen, hè, voor 14 dagen. Als je er één had.
1: Ja, dus dat is niet eerlijk tegenover de mensen die er wel één hebben, eigenlijk.
4: Ja, de boete is alleszins hetzelfde.
1: De boete, dat vind ik wel logisch. Ja, inderdaad.
3: Ja, maar dan alleen de straf is niet 100% hetzelfde.
1: Nee, dat is inderdaad
3: een hiaat in de wet.
1: Een hiaat in de wet. Wij hebben het ontmaskerd. Maar goed, als we één ding mogen meegeven. Doe het niet, hè. Natuurlijk, dat is logisch. En iedereen zegt dat en je hoort dat overal. Maar als het ergens kan helpen dat iemand toch even 2 keer nadenkt, dan zeg ik het graag toch nog een keer. Doe het niet.
3: En mag het als je aan het rode licht staat? Want je mag als je in de auto zit niet met je gsm bezig zijn. Maar mag het wel als je aan... Dat zou toch wel mogen? Dat je dan even... Ik sta nu aan het rode licht.
1: Dat vind
3: en
1: wel, ik ook. In de auto. Maar wat ik vind is natuurlijk... Nee, denk het niet.
3: Maar zo'n kleine toegeving. Om de mensen een beetje te stimuleren.
1: Niet over te komen als we zijn streng om streng te zijn.
4: Dat mag ook niet.
1: Maar dat mag ook. Dat was te verwachten.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Dit is Top
5: 8 uur is het.
6: Sen de Pape die heeft gekozen om nieuwslezer te worden. En het mocht van zijn mama. Sen de Pape, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Als je een keuze maakt voor een beroep, weegt familiale druk het zwaarst door. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad bij 3000 Belgen. Ruim een kwart van de bevraagden werkt in dezelfde sector als de ouders. En ook de perceptie rond diploma's die blijft hardnekkig. De helft ziet de universiteit als hoogwaardiger dan de hogeschool. En 40% schat TSO lager in dan ASO. Verder bleek ook nog eens dat 1 op de 5 Belgen ontevreden is over zijn job. En 40% zou vandaag een andere richting kiezen. De Nederlandse minister van Volksgezondheid meldt dat niemand van de 27 opvarenden die maandag met het cruiseschip Hondius arriveerde in Rotterdam besmet is met het hantavirus of klachten vertoont. De bemanning en medische staf zijn in quarantaine gegaan en worden wekelijks getest. In de Argentijnse havenstad Ushuaia, waar het schip op 1 april vertrok, zijn inmiddels 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij de drager zijn van het virus. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor Club nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor het Brugse titelfeest pas na dat laatste fluitsignaal uitbarstte. Zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maximaal tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel zonnig en warm tot 29 graden.
5: Geen vuiltje aan de lucht, letterlijk en figuurlijk. Op de weg daarentegen...
8: Ja, wel enkele plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de A12, 20 minuten file tussen Wolvertem en Stroombeek-Bever. Op de E19 ook een kwartier tussen Zemst en Machelen. Op de E429 dan verlies je een kwartier vanaf Tubeke. En op de buitenring rond Brussel ook een kwartier aanschuiven tussen Vilvoorde, Koningsloo en Bemmel.
4: Dit is Top! Jeroen en Koen.
5: En de laatste 2 uur voor het weekend losbarst. En je weet, dat zijn de zotste.
2: Ja.
5: Dat gaan nu beginnen, zeg.
4: Hoppa. Top.
5: Met Another.

0: Voilà, goede opwarming. Another and 54 Ultra hoorde hier. En dames en heren, jongens en meisjes, ja! Wees u alvast reuze enthousiast. En dat rijmt nog ook. Want het is vrijdag en we gaan eraan beginnen. En het startschot wordt deze keer gegeven door de achterbank van Leen.
1: Goedemorgen, Jeroen en Koen.
0: Ja?
1: Het is 8 uur.

0: lekker regenen.
1: Ah, oké.
0: Ja, ja. Vertaal even.
1: Dank je.
0: En we gaan de laatste rechte lijn in richting het weekend.
1: Ja, ja.
0: Het weekend begint op vrijdagmorgen. Hier en nu.

0: Ik zie dat klokje hier aftellen en dan denk ik, is dat nu echt gedaan binnen 5 seconden? Ja, het is gedaan. Maar toch, applausje voor de weekendwaanzin, want jullie vonden hem leuk, dat is wel duidelijk. En als je hem nog eens wil beleven, dat kan na de uitzending.
1: De hardste, de luidste, de beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: foto's maken in Mexico.
1: Ring for Life.
2: Ring for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Train.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Geef toch maar een XL.
10: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
15: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
14: Ja, ik weet het.
15: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
14: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
15: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
14: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Wie kan dat ook, hè? Ze daar is niet meer lachen. En ze verdient daar miljoenen mee. Het enige wat hij moet doen is... Het is een vak, ja.
1: Ik denk dat dat alles zegt. Het is inderdaad een vak.
0: Ja. Ja, dat is waar. DJ Snake was dat met Justin Bieber. En Let Me Love You. We hebben net de redelijk intensieve weekendwaanzin gehad, mag ik toch wel zeggen. Wat hebben we onthouden?
1: We hebben onthouden dat... Er zat een speciaaljes tussen. Ik moet het zeggen zoals het is.
0: Zeker. En ik heb daar een Hollander horen zingen dat ik nog nooit niet gehoord had.
1: Ik zou ook even mijn excuses willen aanbieden, omdat ik zo op een bepaald moment dacht van... Oh, dat liedje ken ik.
0: Ja, dat was duidelijk.
1: En dat was dan een liedje van...
0: Ik heb het toen nog opgemerkt. Dat is iets K3-achtig.
1: Ja. Wel,
0: nee, ik had dat nog nooit gehoord.
1: Niet-achtig. Het is van K3.
0: Oké. Okay. En hoe heette het?
1: Wel, ben ik nu even kwijt.
0: Oeh, in de discotheek. Van voor naar achter
2: mee. In de discotheek was het.
1: In de discotheek. Ik heb mijn hart verloren in de discotheek.
0: Kom ik van een andere planeet als ik dus de derde malen opmerk? Ik had dat nog nooit gehoord.
1: Maar je hebt toch kinderen? Allee, een kind. Punt.
0: Ah, maar dat is een grappige. Sorry Gert Verhulst en iedereen die bij Studio 100 werkt, mochten die toevallig aan het meeluisteren zijn. Maar mijn dochter, nochtans knaldoelgroep, haat K3.
1: Oei. Maar omdat jij gezegd hebt, het is dat of...
0: Nee, echt niet.
1: Nee?
0: Nee, echt niet.
1: Ze heeft zelf mogen kiezen.
0: We waren ooit eens in Plopsaland. Ah. En dan werd er zo via de speakers aangekondigd... Allemaal naar het middenplein komen, want K3 ten... En dat was onaangekondigd. Zo van, we hebben nog voor jullie een extraatje vandaag. Een optredentje van K3. Dus we zagen iedereen en masse. Naar dat middenplein trekken. En mijn dochter sprak toen de legendarische woorden... Goed. Het is het moment om naar de boomstammetjes te gaan, want het is daar nu goed rustig. Zalig toch?
1: Ja, goed, het ene sluit het andere niet uit. Maar ze houdt dus ook niet van de muziek van, van K3 dan?
0: Nee.
1: Heb je al een poging gedaan om haar dat aan te leren?
0: Waarom zou ik? Nog iets onthouden aan de weekendwaanzin? Zat er zo'n nummerkje in waarvan je denkt... Het is nu wel spijtig dat dat maar 10 seconden gepasseerd is.
1: Ah, nee.
0: Jij wel? Ik wel.

0: niet voor het een of ander mannen, maar... Hoe meer ik het hoor, hoe beter ik het vind eigenlijk. Dara en I'm the Bangra.
1: De fanclub. Ja. Oh. De fanclub is aangekomen.
0: Ja, dat is waar. Ik beken. Ik ben fan.
1: Ja, je mag bekennen. Dat is oké. Okay,
0: stond ook niet op de lijst. Ik heb hem er zelf in gestoken.
2: Wat lief.
0: Nee, mijn verantwoordelijkheid.
2: Dat mag niet, hè?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ik weet het dat niet mag.
2: Foei.
0: Dat is een keer dik mijn...
2: Ja, kom dan.
0: Ik blijf hier bakken.
2: We spelen hem nog eens.
0: Tot het nummer 1 is. Ah nee, wacht. Dat is al. Ja, kijk.
1: Maar misschien moet ik het... misschien is het gewoon omdat ik nog niet helemaal... Misschien moet ik
0: voelde het niet.
1: En dan misschien moet het nog komen. Ja. Het kan nog komen. Ik sta er voorop. Kom, speel het nog eens.
0: Geen probleem. Straks. Maar eerst het verkeer.
3: Twee plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E429, 20 minuten file vanaf Tubeke. En op de A12 richting Brussel ook een kwartier erbij tussen Wolvertem en Strombeek-Bever.
1: Ah, nu voel ik het al...
0: Jij hebt het gevraagd.
2: De mensen willen het.
0: Gewoon ene keer dat stukje.
1: Ah ja, even zo, ja.
0: Die mag er.
1: Ja, ja, oké, even
0: zo. Even intro kunnen. Dat iedereen zich kan voorbereiden op waar het echt over gaat.
1: Ja.
0: Daarna krijg je reclame, hoor. Wees gerust. Maar eerst...
2: Het is begonnen.
0: Hij voelt het, jongens.
2: Ja,
0: voelt het.
2: Ja.
0: Ik zie het in zijn ogen. Hij begint het te voelen. Ja. Oh, wat een nummer.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina der Waal.
5: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
12: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, maar het is WK.
15: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Oh nee.
17: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
18: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering. Wij dragen E5.
19: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
18: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
2: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Dit weekend zal het ongetwijfeld plaatsvinden. De embers, het smeulend vuurtje, zo na de barbecue of voor de barbecue. Want daarover gaat het. Of dat lied daarover gaat, laat ik nog in het midden. Robin Schulz was dat en embers.
1: Helaas. Ja, ik had liever iets anders. Maar ja, goed, ik heb er geen geheim van gemaakt.
0: Oh, maar kijk dit. Oh, ja, je voelt het wel, hè?
1: Niet zo goed als Bangeraad, maar verdienstelijke poging. Zeker.
0: Ze hebben ook hun best gedaan.
1: Ja, allee. Paar puntjes voor de moeite.

0: Tim Deluxe.
1: Verlang jij ook naar het verlengd weekend?
0: Ja, dan kan ik hem op repeat zetten, joh, jongen.
1: Maar ik zie je nog dit weekend bij bellen en zo. En dan begin jij nog eens te zingen. En nog eens. En elke dag.
0: Ja, als je mij belt dit weekend, ik pak op met Bongoro.
2: Zeker, dat beloofd.
1: Tim Deluxe en Sam Obernick. Okay. En dat was... Allee, hoe heet dat liedje?
0: U hoorde een halve afkondiging van een plaatje.
1: Ja, nee. Ja, want het is plots weg. I just want...
0: Het is weg, het is gepasseerd, Koen. We moeten naar voorkijken. Er staat een weekend voor de deur. Een weekend dat niet te versmaden is. Waar ook heel veel mensen iets organiseren. Die hadden waarschijnlijk geen rekening gehouden met fantastisch weer. Jij calculeert toch in deze periode van het jaar nog een beetje in. Het kan even goed slecht zijn. Kijk maar naar vorig weekend. En we gaan kijken hoe we dat kunnen aftoetsen aan onze weekendtip van deze week. Die komt er zo meteen aan. We hebben het nu genoeg over Bangara gehad, want er zijn nog andere nieuwe plaatjes op de wereld natuurlijk.
3: Dit is de top tune of the week.
4: Calvin Harris en Jazzy. Satisfy.
3: We make you move.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
3: Balju
2: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: grappig, hè? Ze zingen woorden de hele tijd en dan I don't need no words. Ja, zo kan ik het ook. Gabri Ponte.
1: Weekendtip.
0: Het is bijna weekend. En wat voor een weekend. En hoe kunnen we dat beter maken door iets te doen wat we nog nooit gedaan hebben? Daar zijn we altijd een beetje naar op zoek.
2: Ja, ik weet niet of we het al gedaan hebben of niet. En ik weet ook niet, is het binnen? Is het buiten? We gaan het te weten komen. Het enige wat ik weet is dat we Peter aan de telefoon hebben.
0: En dat Peter een van de organisatoren is van wat deze week de ons nog onbekende weekendtip is. Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is dat weer goed nieuws voor jullie organisatie?
3: Het weer is perfect. Dat valt heel goed mee, want we hebben veel activiteiten die daar buiten doorgaan.
0: Ah ja, dus mocht het vorige week zijn, was dat een ramp geweest eigenlijk?
3: Daar had het minder geweest, ja.
2: Maar het is dus ook een stukje binnen als ik goed luister dan?
3: Ja, ja. Dus, het is een event. Het gaat door op de site van Gustav Klimt in Turnhout. Dat is een boulderhal. En binnen gaat er geklommen worden. Er wordt ook buiten geklommen. Maar er zijn dan ook op onze buitensite zijn er nog andere activiteiten te doen.
0: Klimmen, hoor ik. Zijn dat dan klimmuren?
3: Ja. Dat zijn klimmuren.
0: Ah ja, ja, oké. Okay. Ja. En jullie hebben dus ook buitenexemplaren daarvan?
3: Ja, we hebben buiten daar ook exemplaren van. Ja, dat klopt. Dus we hebben een mooi terras en daar rond staan klimmuren waar je ook op kan klimmen.
0: Oké, en ja, goed, de klimmurenfestival dus, of iets dergelijks. Is het voor de beginner, voor de professional? Is het een WK? Hoe moet ik het zien?
3: Ja, het is voor mensen die hebben kunnen inschrijven, maar het is een open competitie, dus het is voor iedereen. Dus dat betekent, je kan gewoon komen klimmen, maar je kan ook komen kijken. En ja, wat we anders doen dit jaar is, het gaat allemaal een beetje over culturen die de muren zien als een uitdaging of een kans op verwondering. Dus dat betekent ook dat er graffiti-kunstenaars langskomen, de skaters komen hier met een best trick contest. Dus er is eigenlijk voor iedereen wel iets te zien of te doen.
0: Oké. Okay.
2: En flash tattoos zie ik op de affiche. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
3: Ja, dat zijn de dames van Fingerspitz Studio. En die komen hier heel de dag zitten. Ze hebben allemaal ontwerpjes gemaakt. En als je denkt van ja, dat is iets wat ik wel wil vereeuwigen op mijn huid, dan kan je dan en daar een tattoo laten zetten. Right. Dat heet een flash tattoo dan. Ja.
0: Kan je ook als absolute beginneling, ik noem geen namen, komen klimmen?
3: Ja, absoluut, want we hebben onze trainers eigenlijk ingeschakeld en die gaan heel de dag ook initiaties geven.
0: Ja, want mensen onderschatten dat. Maar ik heb dat ooit eens één of twee keer gedaan, zo heel recreatief. En dat is hondsvermoeiend en je verwacht dat niet voor je eraan begint. Ja, dat is...
3: Ja, het klopt. Het is best intensief. De vorm van klimmen dat we hier doen is boulderen. Dat is dan nog eens wat intensiever. Maar het is echt, ja, het is training voor je geest en voor je lichaam ook zeker. Je wordt er zeker heel sterk van.
2: En het is wel heel populair aan het worden, dat boulderen. Hè? Eigenlijk het grote verschil is dat je zonder beveiliging dan klimt?
3: Ja, ja. Dat klopt, inderdaad. Dus wij hebben gewoon valmatten eronder onder liggen.
0: Ja.
3: Dus het is niet met touwen.
2: Ja, ja. Maar vallen is oké. Okay. Ik bedoel, als je valt, dat is veilig.
0: Dat is alsof je van een derde verdiep uit een flatgebouw en ja, dan heb je ook geen koord. Ja, maar nee, bij een brand en dan val je door in dat luchtkussen van een brandweer en dat is ook veilig.
2: Ah, ja,
0: is het zoiets?
3: Ja, zo is het inderdaad. Ja, je kan het best vergelijken met, ik zal maar zeggen, in de gymnastiek of bij het turnen, daar leggen ze er ook dikke valmatten onder.
0: Ja.
3: Dat zijn dezelfde valmatten die dat wij eigenlijk ook gebruiken.
0: All right. Wordt een intensief weekendje, heb ik zo de indruk. Moet je als organisator meeklimmen, het goede voorbeeld? Want je bent zelf een klimmer, dan neem ik aan, toch, Peter?
3: Ja, ja, klopt. Wij zijn eigenlijk deze dagen bezig met al die klimroutes. Dus die worden nieuw gezet, speciaal voor het event. En wij zijn die nu allemaal aan het zetten en aan het testen. Dus morgen ga ik zelf niet meedoen, want dan ben ik wel
0: bezig.
3: Ben ik te moe voor dan. Ja. Ja,
2: snappen we helemaal. We wensen je ook heel veel succes dit weekend. En mensen die willen afkomen, ik denk dat ze van alles gaan vinden op de website gustavklimt.be. Daar vinden ze waarschijnlijk alles, hè, Peter?
3: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Voilà, veel succes ermee en klim ze. Dag, Peter.
3: Dankjewel.
0: Dag. Dag.

0: King Baby.
1: Ik ben altijd bang om dit af te kondigen. Want ja? Ik zeg, shut up.
0: Wij zwijgen maar. Zij kunnen hun een babbel in een minuut houden. De Black Eyed Peas en Shut Up. Oké, okay. Dat zag er, of dat klinkt als een heel tof evenement daar. Wat was het in Turnhout, hè?
1: Ja.
0: In Turnhout, Gustav Klimt. Nu hebben we natuurlijk wel een weekendtip grandioos gemist. Die er net nog binnengekomen. Ik heb even me gezien. Ja, nee. Kevin schrijft, ik organiseer dit weekend ook iets. Het is een barbecue voor mijn dochter, haar communie. En ik verzorg alles zelf, van het eten tot zelfs de schaduwdoek die ik voorzien heb, zodat de mensen niet helemaal in de zon moeten zitten. Oké, okay. Nu het principe van de weekendwaanzin is wel dat dat een openbaar evenement is. Wat heb ik gezegd?
1: Waanzin.
0: Weekendtip, ja, sorry, bedoel ik. Maar Kevin, als je even je adres doorgeeft, kunnen we dat alsnog regelen dat duizenden mensen... Hij doet er hier de noem.

0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is
4: Top 9 uur.
2: Wat zit er allemaal in het ochtendnieuws? We komen het te weten van Sen. Sen de Pape, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een 17-jarige jongere is gisteravond laat gecrashed op een rotonde in Herentals, na een achtervolging door de politie. De bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn twee passagiers, een man van 19 en een vrouw van 18, kwamen er zonder verwondingen van af. Het is al het tweede zware ongeval met een minderjarige bestuurder in nog geen week tijd in de provincie Antwerpen. De kampioenenviering van de 20e landstitel van Club Brugge is gisteravond ontsierd door incidenten rond het stadion in Mechelen. Kort voor het einde trok een groep van 50 KV Mechelen supporters naar de hoofdingang om de confrontatie op te zoeken met vertrekkende clubfans. De politie greep in met pepperspray, 6 supporters werden geraakt en 4 moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. De politie hield 4 thuissupporters bestuurlijk aan en er werden 15 processen verbaal opgesteld voor onder meer slagen, het werpen van bierbekers en gezichtsbedekking. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft de geplande lancering van zijn 12e Starship-testvlucht vanuit Texas op het laatste moment uitgesteld door een technisch probleem. Een hydraulische pin die de arm van de lanceertoren op zijn plaats houdt, trok niet correct terug. Maar als het effect vandaag nog op tijd wordt hersteld, volgt vandaag ook al een nieuwe poging. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en ook wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel zonnig en warm tot 29 graden.
6: Ja, en dan moeten we nu naar het verkeer.
7: Ja, het zijn nog 2 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E429. 10 minuten extra daar vanaf Tubeke. En richting Antwerpen op de E19. Ook 10 minuten file rijden tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord.
6: Dankjewel, Louis.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
7: Nee.
2: Wat?
6: Ja?
2: Wat
6: zit er zo te kijken? Toch graag gedaan?
7: Ah, graag gedaan. Ah, ja, sorry. Ja.
6: Een beetje beleefdheid.
7: Excuses, meneer.
6: Ja, het is allemaal in een hoek.

0: Jennifer Lopez en David Guetta in Save Me Tonight.
1: En als je die safe anders definieert, dan zitten we bij...
2: Het nieuws van de dag.
1: Want to save kan ook betekenen, in het Engels, besparen. En er is toch wel een belangrijke uitspraak geweest van de Raad van State die het leven zoals wij tot nu toe kennen op zijn kop zet. Want het woord solden is niet langer gereserveerd voor bepaalde periodes in het jaar. Nee. De Raad van State heeft gezegd dat bedrijven voortaan het hele jaar door het woord solden mogen gebruiken om kortingen in de markt te zetten. Het is het gevolg van een klacht die bepaalde modeketens aan hun broek hadden gekregen omdat ze het woord solden hadden gebruikt in een periode dat dat eigenlijk niet mocht. De sperperiode, weet je wel. En die hebben gelijk gekregen. Dus solden mag vanaf nu overal en altijd. Maar het moet dan wel het solden zijn natuurlijk. Ja.
0: Ah ja, de betekenis... Oké.
1: Het moet wel een deal zijn. Je moet wel het gevoel hebben dat je een zakje kan doen. Ja, want anders is niemand nog onder de indruk natuurlijk. Hè. Dus, maar solden vanaf nu, heel het jaar door. Ja, prachtig.

0: Own Boss.
1: Eigen baas zijn, dat is altijd goed. En Savek, en dat was Move Your Body.
2: Een beetje trouwe luisteraar van dit programma weet dat wij meestal geen flauw idee hebben wat er in onze uitzending gaat gebeuren. Ik weet ook nog niet wat de komende drie kwartieren gaat brengen. Maar ik weet wel dat we een verlengd weekend tegemoet gaan. Dus dat we maandag elkaar niet horen. Dinsdag zijn we dan terug en daar weet ik wel al iets over.
1: Ah ja, ja. Goh.
2: Ja. Goh, het ja. Probleem is, nu weet ik niet er iets en ik mag het niet zeggen.
1: Maar je bent, ja, ja. Je bent blij dat je het weet.
2: Ja, dat wel. Omdat ik ook uit, met het risico dat ik nu te veel vertel natuurlijk, dat er iets aankomt.
1: Ja.
2: Dat voor ons leuk is sowieso. Maar dat we uit ervaring weten dat jullie het ook heel leuk vinden. Dus, dinsdag hebben we, om het samen te vatten, groot nieuws.
1: Ja, en ik zal een kleine tip geven. We hebben het al gedaan, ja? Maar eigenlijk hebben we het nog niet gedaan.
2: Ah ja.
1: Goh.
2: Maar dat kan veel zijn in ieder geval, natuurlijk.
1: Pardon.
2: Defineer het zoals je zelf wil. In ieder geval even zottekes doen. Loco, loco. Dit is Gordo.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Train.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
9: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
10: In Wallonië eens proberen.
9: Of naar een pretpark gaan misschien.
10: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
8: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
12: promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
15: Koop lokaal. Voilà.
14: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
16: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
17: Leuke video!
16: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
18: Ik ben toch rustig!
19: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
20: We make you move.
21: Top! De vier op een rij.
22: Van vrijdag 22 mei. Dremd. Kunnen we dus nu aankondigen. Er zit gloednieuwe muziek in van Martin Garrix.
23: Deep Zone, een echte classic, zitten we in 96. It's gonna be alright.
22: We hebben zomerse muziek, hoe kan het ook anders, van Yugal Jamaican heet dat. En we beginnen met dit.
23: Majestic en Boney M. met Ra Ra Rasputin.

0: screaming. Ja, als je die twee grote namen bij elkaar zet, daar moeten wel hitjes van komen.
1: Ja, en eigenlijk spijtig dat ze het nu pas hebben uitgebracht.
0: Ja.
1: Ik heb al langs gezegd, ja, het is je bijgebleven, ik voel het. Ik heb al langs gezegd dat dat 8 jaar in de kast heeft gelegen. Ze hebben dat al liggen en ze denken van, oh, we gaan toch nog even...
0: Het is nu de moment, hebben ze gedacht. Voilà, Repeat It, daar is het van Martin Garrix en Ed Sheeran. Die zijn dat waarschijnlijk zelf al lang vergeten. Maar alleen, we worden dan nu eraan herinnerd.
1: Het is bijna weekend.
0: Bangaranga. Goed, hoe zit het op de weg?
1: Stop.
2: Ja, er is een ongeval gebeurd op de E17 richting Gent. Daardoor verlies je ook een half uur tussen De Pinte en Zwijnaarden. Richting Antwerpen dan op de E19 10 minuten tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. En op de ring rond Antwerpen richting Gent ook 10 minuten file tussen Antwerpen-Noord en Merksem.
1: Pas op, en dan moeten we nog aan een aperitief beginnen straks.
0: Dat gaat ook bangaranga zijn.
3: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Roonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: En in mei betaalt Roonhoven de BTW in jouw plaats.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op.

0: 2 en 1.
1: Uw fitnessleraar, Koen van der Sloten.
2: Ja, hè?
1: Geen mens begrijpt er een halve lettergrip van, maar dat mag de pret niet drukken. Van de Bauza. Magnetic. Yes. Mensen zijn benieuwd, hoor.
3: Wat bedoel je?
1: Ja, maar ja, we hebben daarnet gezegd dat we aanstaande dinsdag groot nieuws gaan verkondigen. En ze zijn al bezig, hoor. Oeh, ik hoop dat het, dat komt hier binnen van Andy. Ik hoop dat het een actie is met geld te winnen. Geld, geld, geef mij geld.
3: Zeg.
1: Ja, kapitalist. Maar we mogen dus niks vertellen.
4: Hè? Ah, ik ging al bijna iets. Nee, zwijg.
1: We gaan het woord geven aan, ja, eigenlijk iets ja, dat je al weet en zo. Maar goed, we horen het graag eens opnieuw. Het weerbericht.
2: Ja, ja, de zomerse trein die is nu echt wel vertrokken. Vandaag al, hè. Met straks misschien wat wolken, maar het zijn van die onschuldige wolkjes. Blijft overal droog bij al 26 graden. En niet vergeten, die 26 graden, dat zijn temperaturen gemeten in de schaduw. In het zonnetje wordt het straks nog een pak warmer. Dus ja, die zonnecrème misschien toch maar bij de hand nemen als je wat doet in open lucht. Smeren is de boodschap.
1: Dat de boodschap is.
4: Ja,
1: dus
4: de boodschap. Ja,
1: smeren. Dankjewel, Erwin. Oei. Dan zullen we maar wat zomerse plaatjes draaien, zeker. We hadden net zo meteen. En eerst deze. Habana.

0: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
2: Amai, daar regent hier binnen.
3: Oh, zwaansnanny.
2: Jawel, er staan er niet meer in de living.
3: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
2: Dakmeester?
3: Ja.
2: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
3: Dakmeester.
2: Zwaansnanny, hè.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
5: Als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
5: ULB.
6: Allee, tot straks hè mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Het anthem van het weekend. Wie zal het zeggen? Ik laat het er nog in midden. The Bar Get Tipsy.
1: Ja, iedereen die dit hoort, denkt, het zal wel zijn verdekking. En voor de uitsmijter vandaag keren wij even terug naar eind maart. Herinner je die periode nog? Het was het moment waarop iedereen de signalen binnenkreeg. Als je nu niet van energiecontract verandert, dan zijn ze gescheten voor de rest van uw leven.
0: Dit is het moment.
1: Dit is het moment. Iedereen werd schrik aangejaagd. Je moet nu, wat was het, een vast contract nemen, want die prijzen gaan door het dak. En jawel, de race werd ingezet en iedereen belde meteen naar de klantendienst en kreeg daar natuurlijk af te rekenen met de wachttijden van uren, wat we al gewoon waren. Maar deze keer vonden we dat allemaal geen probleem. We bleven hardnekkig aan de telefoon hangen om die ene medewerker dan aan de telefoon te krijgen die dan het heugelijke nieuws vertelde. Je hebt vanaf nu een contract met vaste prijs. Jee! En we zijn nu heel even verder en nu is de vraag natuurlijk... Was dat allemaal nodig? Ja, wel, als je kijkt naar de evolutie. Dus heel veel mensen zijn eind maart overgestapt naar een contract met de vaste prijs. Ja. Omdat er gewaarschuwd werd, vanaf april gaat hier eens een keer iets meemaken. En dat klopte ook. In april zijn de tarieven met 45% tot 60% omhoog geschoten. In mei, nu dus, is er een kleine correctie gebeurd. Wat er in juni gaat gebeuren, weten we natuurlijk nog niet. Dus die mensen die overgestapt zijn, die hadden gelijk. Maar mensen die niet overgestapt zijn, eigenlijk ook. Want ja, doordat het mooie weer nu zijn intrede doet, wordt er amper... Allee ja, de meeste mensen doen dat in het kader van hun verwarming natuurlijk. En die gaat bij iedereen toch uitstaan. Dus het verbruik ligt zo laag dat de impact van die hoge prijs eigenlijk helemaal in elkaar valt.
0: Dus dat is goed nieuws.
1: Ja, en dat is het mooie van het verhaal. Oh. Eigenlijk had iedereen gelijk.
0: Het is een win-win.
1: Het is een win-win, zeker. Tenzij natuurlijk plots straks in juni het begint te vriezen.
0: Ja, goed,
1: opnieuw van alles gebeurt in Iran enzovoort. Die combinatie zou dodelijk zijn voor de prijs. Maar dat ziet er zo niet naar uit.

0: Galantis en de Smurfen. Zo klonk het toch. En Runaway, You and I.
1: Niet lopen aan het zwembad. Zou wel eens kunnen dit weekend.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, inderdaad, het is een lang weekend wat er aankomt. Ik weet niet of jou opgevallen is. Er is één rubriekje weer bijna uit de boot gevallen.
1: De boeiende geschiedenis.
0: Ah ja, die ook. Die ook. Maar daar doelde ik niet op.
1: Pagina 13?
0: Hebben we ook niet gedaan. Nee, we hebben niet veel tijd gehad voor van alles en nog wat. En we hebben dus ook niet, is het een speciale dag vandaag.
1: En is het bij DTB? Hebben we ook niet gedaan.
0: Ook al. Ja, veel niet gedaan.
1: Nee, wat hebben we eigenlijk gedaan vandaag?
0: Ik zou dan speciale dag nog even willen recupereren. Ja. Want het is vandaag Sherlock Holmes Day. Sherlock Holmes Day. Maar ik moet eigenlijk eerlijk gezegd nog eens goed onderzoeken wat dat precies inhoudt.

0: Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons vente, zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
6: Strijk!
8: Nu exclusief op streams.
9: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neusbegot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
15: Maak je afspraak op carglass.be.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Dit is Top!
17: Zometeen knallen we samen door die laatste werkdag van de week naar de Top Headlines. 10 uur, Simon van Elslander.
18: Goedemorgen. Een 17-jarige jongere is gisteravond laat gecrashed op een rotonde in Herentals na een achtervolging door de politie. De bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn twee passagiers, een man van 19 en een vrouw van 18, kwamen er zonder verwondingen vanaf. Het parket van Antwerpen en de politie zijn op zoek naar de 44-jarige Steve de Meij. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man was door gewelddelicten geïnterneerd in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Hij is atletisch gebouwd, heeft kort bruin haar met grijze zijkanten en grijsblauwe ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een zwarte broek, een blauw t-shirt, een lichtgrijze hoodie en zwarte Nike-schoenen. Hij verplaatst zich wellicht op een grijze Minerva-fiets. Wie hem opmerkt, wordt verzocht hem zelf niet te benaderen, maar direct de politiediensten te verwittigen. De kampioenenviering van de 20e landstitel van Club Brugge is gisteravond ontsierd door incidenten rond het stadion in Mechelen. Kort voor het einde trok een groep van 50 KV Mechelen supporters naar de hoofdingang om de confrontatie op te zoeken met vertrekkende clubfans. De politie greep in met pepperspray. 6 supporters werden geraakt en 4 moesten naar het ziekenhuis. Er werden 15 processen verbaal opgesteld en de politie hield ook 4 thuissupporters bestuurlijk aan. Het is zonnig vandaag met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel erg zonnig en warm tot 29 graden.
17: Er komt goed weer aan, dan weet je dat het druk wordt op onze Vlaamse snelwegen. Is nu eigenlijk al het geval in en rond Antwerpen. Op de E19 richting Antwerpen verlies je 20 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 richting Antwerpen 10 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem verlies je 10 minuten.
19: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
20: Zeker weten en met groot nieuws.
21: Maar groot, allee jong.
20: Maar jawel. Groot nieuws!
21: Maar, wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
20: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws. Brian Loufrimo.
17: Een zonovergrote vrijdag, dus zometeen duiken we samen in een bad vol cold water na Thomas Gray. Eerst Eva Max.

Laat me je even meenemen in mijn vrijdagochtend, want ik had daarnet hier op de redactie het grootste flipmoment van de dag. Ja, echt waar, ik wist echt heel even niet meer van welk hout pijlen maken. Ik dacht dat ik ergens een briefing gemist had. En dat ik nog snel ergens een cadeautje voor mijn grootouders moest fixen. Want ik dacht heel even dat het vandaag grootouderdag is. Ja, komt omdat je zo meteen hier bij Top Sabrina Carpenter en haar bomma hoort. Ja. Of toch bijna Bring Your Love samen met Madonna na Major Lazer en Justin Bieber. We

en Sabrina Carpenter. Bring Your Love hoorde je bij het op. Zo meteen een artiest waarvan ik vermoed dat hij een zeer wilde nacht achter de rug heeft gehad. Omdat het, en dat wist ik niet, een absolute Brugge-fan is. En die mannen hebben natuurlijk kampioen gespeeld gisteren. En ik wist het echt niet dat DJ-licious zo'n grote clubfan is. Hij heeft meteen een fotootje gepost op zijn Instagram story met Hans van Aken. Je moet het maar eens gaan checken. Of DJ-licious. I miss this magic with you.

Jump Classics 100.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time, Adam.
2: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
7: Immoscoop!
8: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
13: Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Zij de Vos.
15: Ja, Lemmis.
14: Wat gooien we straks op de barbecue?
15: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
14: Een goeie viski.
15: Of een lekkere langoustine.
14: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
16: Dat is
17: De Vos Lemmis.
14: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
18: Ik kan niet werken vandaag.
19: Hoezo?
18: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een AEG energiezuinige warmte.

0: Dan is dit jouw moment.
1: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: zei daarnet dat deze DJ-licious een stevige nacht achter de rug moet hebben. Komt omdat hij een absolute clubsupporter is en dus stevig gevierd moet hebben toen zijn ploeg gisteren kampioen speelde.
1: Dit is top.
0: Dat kan bijna niet anders. Ken uit Hamme, die alvast wel, laat dat weten via de Topradio BE-app, is er gisteravond nog flink doorgegaan. En ik snap dat, want ja, je club speelt natuurlijk maar voor, één keer voor de 20ste keer landskampioen. Hè. Al komt die echte kampioenenviering er natuurlijk pas maandag aan, gaat gebeuren met een echte kampioenenhulde op de Markt van Brugge, met een podium en al. Mocht je er willen bij zijn, vanaf 3 uur beginnen daar de festiviteiten. Al moet je natuurlijk niet wachten om dat tot maandag liever om dat feest te beginnen. Nee, daarvoor kan je gewoon top een klein beetje harder zetten. Met dank aan deze Dario G. En met dat goed weer komt dat zeker goed.

0: neem er naast je zonnebril en zonnecrème. Ook eens even de Top Radio BE-app bij als je wilt, want die ga je straks nodig hebben in de voorlaatste ronde Hit of Shit deze week. Eerst krijg je het op verkeer met daarin drie plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest. Is het geval op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Jan-Bidgoor en Antwerpen-Noord verlies je een dik half uur. Op de E313 richting Antwerpen dan. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost nog een kwartier erbij. En tenslotte is dat ook het geval op de A12 richting Antwerpen. Plus 15 minuten tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Ik heb gedroomd.
4: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles.
5: Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
3: Bompie, we hebben nu drukken door.
5: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja!
9: Maar ja...
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja! Maar ja...
7: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
8: Oh ja! Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
11: Oh, ik snap er niks van.
12: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
13: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
14: En Colruyt trakteert.
15: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
16: Voorwaarden op colruyt.be.
17: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Er zijn op deze zonnige vrijdag drie belangrijke benodigdheden. Dat is 1. Je zonnebril. Dat is 2. Zonnecrème. En 3.
1: Hit of shit.
0: De Topradio BE-app. Ik hoop dat je ze alle drie bij de hand hebt. Want jij mag weer je mening geven voor de voorlaatste keer over de nieuwe van Sam Veld. En ja, dat is wel een ding. Want alles wat de laatste tijd, of alles wat Sam Veld de laatste tijd aanraakt, liever. Ja, dat is gewoon echt heel goed.

Mi Amor. En nu gaat hij dat dus nog eens proberen. Samen met Izzy Bizou. Jij mag er je mening over geven. Vind je hem goed? Vind je hem niet goed? Ben je fan, dan stuur je hit. Vind je het niet goed, dan stuur je shit. Moeilijker dan dat gaan we het niet maken. Je weet het, je mening is meer dan welkom via de Topradio BE-app.

0: misschien wel een beetje platter dan dat je van Semfeld gewoon bent. Het is niet zo'n een bijzonder groot feest zoals deze Hey Sun bijvoorbeeld, maar desalniettemin vind ik hem wel gewoon goed hoor, de nieuwe van Semfeld samen met Easy Bizou. Voor de voorlaatste keer in Hit of Shit, jij mag er je mening nog over geven. Pak nog een dikke 5 minuten, laat maar komen. We make you move.
1: Top! Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

0: Ja, is toch zo'n classic dat net een klein beetje beter klinkt met dat zonnetje op je gezicht.
1: Toch, ja.
2: Hit of shit.
0: Ik vind van wel. Mac en Leo Sayer, Thunder in My Heart, hoorde je bij Top. Daarnet in Hit of Shit, de nieuwste van Sam Veld samen met Issy Bizou, Into the Stars. Jij mocht er je mening over geven. Vind je hem goed, dan stuur je hit. Vond je maar niets, dan stuurde je shit. Jochem die laat weten dat hij het een ongelooflijk matige plaat vindt. Voor hem krijgt hij dus een shit. Ik ben nu alweer vergeten hoe ze klonk. En dat komt goed uit. Zo klonk ze. Ja, Geert deelt die mening wel. Vindt hem net iets te plat. Ook Thomas vindt hem niet goed. Benny vindt het dan wel weer een echte oorworm. Vindt het een lekkerse zomerse melodietje. En dan kreeg ik ook nog een audioberichtje van Guido.
3: Zoveel te meer dat ik het hoor, zoveel te beter wordt het. Echt waar. Hit van mij.
0: Voilà, merci voor de mening, Jan. Ah, heerlijk dat camp is. Straks in de top 40, de laatste ronde, hit of shit. Dan ontdekken we hem of we hem vaker gaan horen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico, Brico City
4: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
6: schat, niet. Blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt stiek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Train.
10: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
11: stap met meer korting op de trein.
12: 40%, het zal wel zijn.
13: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
14: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
13: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
15: Geef toch maar een XL.
16: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
10: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
17: Wij dragen E5.
18: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
17: E5. Jouw verhaal in stijl. Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
19: Koop lokaal. Voilà.
17: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
20: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
21: Yuzu.
20: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
22: Dit is Stop!
23: Zometeen de nieuwste Last Frequencies na Simon van Elslander. Het is 11 uur, dit zijn de top headlines.
24: Goedemorgen. De politie is op zoek naar de 44-jarige Steve de Meij. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De politie zette hem op de most wanted lijst. De man werd door gewelddelicten geïnterneerd in het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever in Antwerpen. Hij is atletisch gebouwd, heeft kort bruin haar en grijsblauwe ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een blauw t-shirt, een lichtgrijze hoodie en zwarte Nike-schoenen. Wie hem opmerkt, wordt verzocht hem zelf niet te benaderen, maar direct de politie te verwittigen. De Verenigde Staten hebben de levering van een wapenpakket aan Taiwan tijdelijk stopgezet. De pauze is nodig om de munitievoorraden te garanderen voor de Amerikaanse militaire operatie in Iran. Dat zegt de vertegenwoordiger van de VS in het parlement. De opschorting komt op een politiek gevoelig moment nadat de VS vorig jaar nog extra wapenverkopen had goedgekeurd. President Donald Trump hield zich na een staatsbezoek aan China op de vlakte over Taiwan en noemde het dossier een handige troefkaart voor onderhandelingen. Binnenkort kan je gratis je fiets meenemen op de trein. Dat heeft de Kamer gisteren unaniem goedgekeurd. Vandaag betaal je nog 3 euro tijdens de daluren en 5 euro tijdens de spits. Enkel plooifietsen mogen wel al gratis mee. In 2025 nam het aantal reizigers dat een fiets meenam op de trein toe, met 14% tot ruim 550.000 mensen. Het goedgekeurde voorstel pleit ook voor de invoering van één enkel combi-ticket dat geldig is voor zowel de trein, de tram als de bus. Het is zonnig met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week wordt het heel zonnig en warm tot 29 graden.
23: Het belooft echt heel druk te worden op onze Vlaamse snelwegen. Er zijn nu al 3 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Is vooral het geval in en rond Antwerpen. Op de E19 richting Antwerpen verlies je een half uur tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En ook op de E313 richting Antwerpen gaat het traag. Een half uur extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Uiteraard op de A12 ook file rijden. Richting Antwerpen tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord verlies je 10 minuten.
1: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
9: Zeker weten. En met groot nieuws.
12: Maar groot, allee jong.
9: Maar jawel. Groot nieuws.
12: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
9: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Brian Loufrimo.
23: De komende 3 minuten kunnen we stikjaloers zijn op Lost Frequencies. Want de beste man zit in Seoul. Zuid-Korea begot.
15: Ja.

0: Ja, ik moet mij excuseren. Ik heb daarnet gezegd dat er vandaag drie belangrijke benodigdheden zijn. Zijnde een zonnebril, zonnecrème en de Topradio BE-app. Ik ben nog eentje vergeten. Namelijk de wekkers. Ja,
1: Tophit 40.
0: Niet geheel onbelangrijk. Straks om 1 uur is er een gloednieuwe Tophit 40 met Bart-Jan de Prater. En vorige week kwam daar als hoogste nieuwkomer Madison van Milk Inc. binnen. Hoor je zo meteen ook trouwens. Alleen vraag ik mij af, die track was een paar weken geleden nog toptune of the week. Ik ben oprecht zeer benieuwd. Hij kwam binnen vorige week op 24 of zo. Nu zet ik er echt heel veel geld op.

0: Jan die uit Ledenberg laat weten, voor mijn part wordt het zelfs de nummer 1.
1: Top Hit 40.
0: Ja, vorige week was het nog de hoogste nieuwe in de Top Hit 40. Die Milk, Inc. en Madison kwam nieuw binnen op 24. En mijn kop eraf als dat ding de top 10 niet gaat binnenkomen. Maar goed, dat ontdekken we straks na 1 uur. Eerst even terug naar de top 3 van vorige week trouwens. Onderaan vond je Baby Rexha en nu wil

was weer eens voor De Bausa en Magnetic. Ik denk echt dat die mannen de zomerhit van 2026 te pakken hebben. Hè. Ik zie me echt al helemaal op een terras zitten met deze Magnetic op de achtergrond. Enfin, de vraag is nu dus vooral of die top 3 een beetje hetzelfde zal blijven. Straks om 1 uur kom je te weten in een gloednieuw top.

0: bent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
11: Top.

beloofde een mega zonnig weekend te worden. Hoogzomer, daarom ben ik zeer benieuwd naar jouw plannen dit weekend. Laat het even weten via de Topradio BE-app. Dan overlopen we ze straks lekker gezellig. Zelf heb ik ook best wel wat plannen. Dat is dan hier en daar is een zomerbar of zo. Maar vooral vanavond staat er iets niet zo alledaags in mijn agenda. Iets waarover, of waarvoor liever menig van mijn collega mij zouden kunnen buitendragen, denk ik. Toch ga ik het je zo meteen verklappen. Als jij jouw plannen even doorgeeft, doe het nu via de Topradio BE-app. Als beloning de nieuwste van Zurb, samen met Rita Ora.

0: Heel wat leuke berichten komen binnen in het Top Radio B. Je hebt hele toffe plannen ook vooral. Ik hoop dat in de file staan daar geen van is. Al zou je er wel eens van kunnen hebben als je op dit moment onderweg bent richting Antwerpen. Het is al best druk. Vier plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. 50 minuten extra. Op de E19 richting Antwerpen gaat het ook traag. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord ben je een half uur kwijt. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 20 minuten erbij. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Gent tussen Bergen en de Kennedy-tunnel verlies je een kwartier.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Dit is Top.

Het wordt een prachtig zonnig weekend, dus ik kan me inbeelden dat je best wel wat leuke plannen hebt. Daarom vroeg ik je om jouw plannen door te sturen via de Topradio BE-app. Is ook gebeurd. Cliff uit Hammen bijvoorbeeld, die zegt dat hij vanavond gaat barbecuen, morgen gaat barbecuen, zondag 50 kilometer gaat wandelen, 's avonds gaat barbecuen en maandag, om het lange weekend af te sluiten, gaat barbecuen. Cliff, veel plezier daarmee. Finn uit Oosterzeelen gaat dit weekend van de zon genieten met heel wat cocktails en gaat naar de kermis in zijn dorp. Dus gewoon een beetje genieten van het schone leven, zegt hij. Adriaan uit Oostkamp die moet morgen werken tot de middag. 'S middags gaat hij de carnavalwagen af. Afbreken, 's avonds een barbecueken en daarna gaat hij nog naar Club Brugge. Dus ook daar veel plezier. Joris uit Oudenaarde die gaat dit weekend naar Parijs. Ja, dat is ook tof, maar allemaal goed en wel. Hele leuke plannen. Maar mijn plannen vanavond, die zijn een pak minder alledaags. En ik merk dat ik zelf een beetje gegeneerd ben om het te vertellen. Maar beloof mij dat je mij even graag gaat zien, hè. Maar vanavond ga ik naar Antwerpen. Ik zie hele kwade blikken van mijn collega's richting mij. Ja, sorry, ik ga naar de originals. Ja, sorry.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
2: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key. Eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send dus een mailtje, nee?
1: Moduvan.
4: Liquidator wint! Wiedermaai kom je net de zak slimmer!

Ik zei daarnet dat ik vanavond naar de K3 Originals ga in de AFAS Dome. De Originals hernemen daar hun concertreeks vanavond. En Tim uit As maakt daar meteen korte metten mee. Ik vertrek naar Ibiza, jong. Gaat jij maar naar die drie vrouwen kijken. Tim, dankjewel.

Straks om 1 uur krijg je weer een nieuwe Top Hit 40 bij Bart-Jan. En dan beslis je ook wat je hiermee gaat doen. Deze Sam Veld zit in Hit of Shit deze week, Into the Stars. En straks in de Top Hit 40 maak je daaruit een eindbeslissing. Straks in Niets van ze maar dansen hoor je trouwens ook Sam Veld, maar dan met Hey Sun, na de Top Hit.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar, hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: Dit is Top. Top Headlines.
10: Goedemiddag. Benzine tanken wordt vanaf morgen terug wat goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Voor een liter benzine 95 daalt de maximumprijs met 4,1 eurocent tot maximaal 1,97 euro per liter. De maximumprijs voor benzine 98 zakt met 5,1 eurocent naar ruim 2 euro per liter. De dalingen volgen een dag na die van diesel, die sinds vandaag gedaald is tot 2,14 euro per liter. De Verenigde Staten hebben de levering van een wapenpakket aan Taiwan tijdelijk stopgezet. De pauze is nodig om de munitievoorraden te garanderen voor de Amerikaanse militaire operatie in Iran. Dat zegt de vertegenwoordiger van de VS in het parlement. De opschorting komt op een politiek gevoelig moment nadat de VS vorig jaar nog extra wapenverkopen had goedgekeurd. President Donald Trump hield zich na een staatsbezoek aan China opvallend op de vlakte over Taiwan en noemde het dossier een handige troefkaart voor onderhandelingen. Binnenkort kan je gratis je fiets meenemen op de trein. Dat heeft de Kamer gisteren unaniem goedgekeurd. Vandaag betaal je nog 3 euro tijdens de daluren en 5 euro tijdens de spits. Enkel plooifietsen mogen wel al gratis mee. In 2025 nam het aantal reizigers dat een fiets meenam met 14% toe, tot ruim 550.000. Het goedgekeurde voorstel pleit ook voor de invoering van één enkel combi-ticket dat geldig is voor zowel de trein, de tram als de bus. Het is zonnig vandaag met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Opnieuw warm wel bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel erg zonnig en warm tot 29 graden.
11: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
12: Zeker weten en met groot nieuws.
13: Maar groot, allee jong.
12: Maar jawel. Groot nieuws!
13: Maar, wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
12: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws.

beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Train.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
6: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
6: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
8: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
7: U heeft toch geen binge-probleem?
8: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
11: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
13: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
12: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
14: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
15: Goeie, wacht hè.
16: Rustig, schat.
15: Ja, rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
16: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
14: Prima, prettige avond.
15: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
16: Ja, ja, zeker dat.
17: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
18: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
19: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
18: Wat bedoelde?
19: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
18: Dat zal wel.
19: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
18: Echt? Dus?
19: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
20: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank,

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neusbegot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: Si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Alicia vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Groene vingers. Ikke. Maar ben jij jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
3: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
4: Muziek en magie.
5: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
6: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.
7: Euroshop. Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met een duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

0: TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Mannekes.
2: Bompie.
1: Ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
2: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
2: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles.
1: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
3: Bompie, we hebben nu drukke door.
1: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel.
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
7: Ons Vente, zijn bendidioten.
8: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
9: De geschiedenis van uw Google Chrome.
10: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
7: Respect wil ik nog wel proberen.
11: Mamma mia!
12: Wat was dat?
13: De nieuwe comedy-reeks.
14: Strijk!
13: Nu exclusief op streams.
15: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
16: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
17: Immoscoopman!
16: Immoscoopman?
18: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
15: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
18: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
15: Ah, ja?
18: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
19: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
17: Immoscoop, man!
0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
20: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
21: Wow,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
22: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
23: Mijn haren omhoog?
22: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
23: Ah ja, dus mijn factuur?
22: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
24: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
25: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
24: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
26: Dit is Top!
27: 1 uur, Paul van Tichelt kiest voor een nieuwe job. Vrouwtje Kaljon, die weet meer.
28: Goedemiddag. Oud-minister van Justitie en Kamerlid voor Partij Anders, Paul van Tichelt, stapt uit de politiek. Dat kondigde hij zelf aan op sociale media. Van Tichelt was van 2023 tot 2025 vicepremier in de regering De Croo en leidde daarvoor jarenlang het OCAT dat de dreiging in ons land analyseert. Van Tichelt gaat nu aan de slag als CEO bij juridisch dienstverlener Modero. Hij wordt opgevolgd door Arthur Orléans, nu nog schepen in Mechelen. Met het zalige zomerweer belooft het extra druk te worden aan onze kust tijdens het verlengde Pinksterweekend. Als je zelf een weekendje plant en de file wil vermijden, kan je ook de trein nemen. De NMBS legt dit Pinksterweekend 24 extra treinen in per dag van en naar Oostende en Blankenbergen. NMBS raadt je wel aan om vooraf de routeplanner te checken. Die toont de volledige dienstregeling en de verwachte drukte aan boord van elke trein. Tomorrowland neemt extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Er komen extra brandwachten die snel moeten ingrijpen bij technische incidenten of beginnende brandhaarden. Ook de evacuatietunnels aan het hoofdpodium krijgen extra bescherming om ze toegankelijk te houden. Bij de brand vorig jaar raakte niemand gewond. De mainstage raakte wel grotendeels vernield. En een einde van een tijdperk voor de Engelse topclub Manchester City. Zijn trainer Pep Guardiola stopt na 10 jaar. Er waren al een tijdje geruchten, maar de club heeft het nu officieel bevestigd. Guardiola leidde Manchester City naar heel wat successen. Hij won 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij is 55. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee wel ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw heel zonnig met af en toe wel wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden. Ook volgende week blijft het nog heel zonnig en warm tot zeker woensdag.
1: Ik beperk mij tot de files van 20 minuten en langer. En dat zijn er nog altijd 4. A12 richting Antwerpen tussen Antwerpenhaven en Ekeren 1 uur. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je ook 1 uur. En ook op de E19 gaat het trager richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 40 minuten erbij. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Schuif je 20 minuten aan.
2: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten. En met groot nieuws.
3: Maar groot alleen, jongen.
2: Oh, jawel. Groot nieuws.
3: Maar, wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
2: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Tophit 40. De meest gedraaide toptracks van de afgelopen week. Jan de Prateren.
1: Er is geen betere manier om richting het warme verlengde weekend te gaan dan naar de Tophit 40 te luisteren. Dit zijn de 40 meest gespeelde songs van de afgelopen week hier bij Top. En we worden verwend vandaag met 2 nieuwkomers, waarvan 1 wel heel zomers klinkt en je misschien kan kennen via TikTok. Het werd toch populair op die manier. Voor we erin vliegen, blik ik eerst even terug. Dit was vorige week.
2: 3.
1: Bebe Rexha en New Religion.

0: De Bauza en Magnetic, al 3 weken lang de meest gedraaide bij Top. De vraag van vandaag is, wordt dat een 4e week of niet? We weten dat vandaag iets voor 4 uur.
1: Top Hit 40.
0: Zometeen in de Top Hit 40 vertelt Sam Veld, Nederlandse maar vooral internationale DJ toch ook, wat voor hem het verschil is tussen het draaien van korte DJ-sets en lange DJ-sets. Het feit dat hij soms voor veel publiek speelt en voor weinig publiek, hij vertelt het zometeen zelf. We beginnen op nummer 40 vandaag en het zou meteen alles kunnen afgelopen zijn voor deze fastboy na 5 weken. Dit is Beautiful Life.

0: Ik zou het jammer vinden dat ze nu al de Top Hit 40 moeten verlaten. Na 5 weken gezakt op 40, Fastboy.
1: Top Hit 40.
0: 1 plaats hoger op 39 staat Sam Veld en Ello Black met Hey Sun. Ja, die Sam Veld die reist de wereld rond als Nederlandse, maar vooral internationale DJ. Soms in kleine clubs, soms op hele grote festivals. Is er voor hem een verschil? Ja, spelen voor een klein of voor een groot publiek?
2: If I do a small club, it will be a completely different set. You know, I mean, there might be a few records that overlap, but it will be quite a different set. And usually when I play smaller places, I also play a little longer. So if I play whatever, an hour, I might have like 4 hours in one set, so I can skip two parts where I think like, okay, this they like, and then, but then overall the set will still make sense in terms of that it will keep building. That's because
3: right.
2: I guess I'm old school like that. I just like to tell a story. So yeah.
1: Dit is Top.
3: Yo, Sandveld hier.

0: Verderlijk gaan op 38.
1: Top Hit 40.
0: Vandaag twee nieuwkomers in de Top Hit 40, waarvan de eerste jou zeker bekend gaat voorkomen. Zeker als je af en toe eens op TikTok zit. De afgelopen weken, zelfs bijna maanden, was het daar een gigantische hit. En het vindt nu ook zijn weg naar alle hitlijsten, dus ook naar de Top Hit 40. Het gaat over Hugel en Solto met Jamaican Bam Bam. Maar het verplicht mij ook jou even mee te nemen naar het Jamaica van 1982. Want daar woonde een zekere Nancy, beter bekend als Sister Nancy. En dat was eigenlijk een DJ en een zangeres. En die heeft datzelfde liedje eigenlijk al in 1982 opgenomen. Maar zoals dat toen ging, was dat volledig reggae. Ik laat je daar een stukje van horen. Misschien herken je het wel.
2: Tell me say one thing, Nancy, if you understand. One thing, Nancy, if you understand. One me, them a talk about me ambition. Say one me, who them a talk about me ambition.
0: Je kent het, hè? Wacht tot het refrein.
2: Tell some of them a ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam, ayo.
0: Voilà, daar zijn we met die bam bam. Binnen op nummer 37, eerste nieuwkomer Hugel en Solto.
1: Dit is Nieuw in de Top Hit 40.

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw.
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
8: Sorry, Martins WK.
10: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
16: Top hit 40.
17: Top.
18: We make you move.
16: 36.

tijdslijn, zou dat wel kunnen kloppen. Die tour is ondertussen voorbij. Ze heeft niet zoveel aan de hand. En er wordt natuurlijk wel gespeculeerd. Het is niet bevestigd. Voorlopig wordt het ook niet gevraagd, want geef toe, er is niks zo vervelend en moeilijk om te vragen aan een vrouw: ben jij zwanger? Want als het niet zo is, dan maak je jezelf een beetje belachelijk natuurlijk. Taylor stond op 36, op 35 en 4 plaatsen gestegen sinds vorige week in de lijst. John Newman, Marry Go.

0: Een ex nummer 1 die nu op nummer 34 staat in de Top Hit 40. Kato en John met Turn the Lights Off. Zometeen op 33 Reggie en Laura Tesoro. En die Reggie die kan je tegenwoordig ook boeken om je honden uit te laten, zag ik onlangs. Enfin, zijn vriendin Christel doet dat toch. Het is een nieuwe man tegenwoordig. Hè. Vroeger was hij alleen bezig met muziek maken en optreden. Tegenwoordig ververst hij pampers, gaat hij met de hond wandelen en doet hij klusjes in huis. Zo zie je, er is voor iedere man een toekomst. Zometeen Reggie op de radio. A12 richting Antwerpen. Tussen Antwerpenhaven en Ekre is het anderhalf uur al aanschuiven. En op de E313 richting Antwerpen gaat het trager tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan is het 23 minuten erbij. En ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook daar schuif je 20 minuten aan.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
3: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
2: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
4: Amai, chef, wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
7: Ons vente, zijn bendidioten.
8: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
9: De geschiedenis van uw Google Chrome.
10: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
7: Respect wil ik nog wel proberen.
11: Mamma mia!
12: Wat was dat?
13: De nieuwe comedy-reeks
11: Strike!
13: Nu exclusief op streams.
14: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
15: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
14: Ja, of twee abonnementen, of...
15: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
16: Of is dat vals spelen?
14: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
17: Code Yellow!
18: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
19: bij Brico Brico City
18: en Brico Planet
19: geniet je vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
18: En zelfs 25% voor B-plus leden.
19: Want zelfgemaakt
18: is slim bespaard.
19: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
20: Horta, horta.
21: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
22: Train.
23: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
24: Stap met meer korting op de trein.
25: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
26: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
25: Plus naar Hassel eens gaan shoppen.
27: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
23: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
28: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
29: Check de promo.
28: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
30: Goesting in mijn wereldreis.
31: Elke maand.
30: Lekker chillen in paradijs.
31: Elke maand.
32: Win for life.
31: Win for life.
32: Win tot €5,000. Elke maand.
31: Elke maand.
32: Je leven lang.
33: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
34: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
35: Ja!
34: Bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
36: Dit is Top Hit 40.

0: Het is Sia bij Afrojack op 32.
1: Top hit 40.
0: En die Sia, die mag je echt niet onderschatten. Los van het feit dat ze al met de grootste sterren heeft samengewerkt, schrijft ze ook zelf nummers. En dat blijkt nu alle kanten uit te gaan, want ze is verantwoordelijk voor een beetje de comeback van Chaka Khan. Chaka Khan, in de jaren 70 en 80, een gigantische soulstem. Sia heeft er nu een liedje voor geschreven en zingt ook een klein stukje mee. Ik laat je horen. Het heet eigenlijk Shakzilla. En het liedje komt van Chaka Khan.

0: my breath. Top Hit 40, overzicht 40.
1: De eerste 10 hebben we al gehad. Op 40 stond Fast Boy en Beautiful Life.
0: 39.
1: Al 24 weken in de lijst, maar blijft goed. Sam Veld en Allo Black en Hey Sam.
0: 38.
1: 1-2 step. En voor je het weet, sta je vandaag en de komende dagen in het zweet als je een paar steps of trappen moet gaan doen. Verder Legrand op 38.
0: 37.
1: Eerste nieuwkomer vandaag. Als je vandaag buiten loopt, voel je je bijna in Jamaica, toch? Kom het vandaan. Jamaica, Bam Bam, Hugel en Solto.
0: 36.
1: Al 25 weken in de lijst, dat is voldoende. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: 35.
1: Vorige week nieuw, vandaag 4 plaatsen gestegen. John Newman en Mary Go.
0: 34.
1: Was for Kato and John and Turn the Lights Off.
0: 33.
1: Reggie staat er 2 keer in, straks ook natuurlijk met Milk Inc. Dit was samen met Laura Tesoro, Bound to Be.
0: 32.
1: En die waanzinnige Sia, deze keer bij Afrojack. Awake Tonight.
0: 31.
1: En net volledig gehoord Haven en Kathleen Aragon met I Run op 31. Zometeen op 30 staat een Belgische groep, BXT en Silver, met Head, Heart and Soul.
2: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, hè. So you don't need the key, hè. Everything is on key2party.be. Key2party.be. Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij mij?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko?
3: Mo.
4: België.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop, mo. Is het aan het zeven, nee? Je kan hier niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Modu van.
9: Liquidator wint. Wiedermaai, ik kom in het de zak slimmer.
10: Amai, daar regent hier binnen.
11: Oh, zwaansnanny.
10: Jawel, er staan er niet meer in de living.
11: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
10: Dakmeester?
11: Ja.
10: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
11: Dakmeester.
10: Zwaansnanny, hé.
12: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
13: Balje
12: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
13: Abdij
12: glimlachte ze terug. En een week later aan
13: Buil
12: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
13: ULB.
12: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
13: Aan Marie-José.
12: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
15: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
14: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
16: Top Techno.
17: Dat is Techno and More.

0: Turn the Tide, maar toch een beetje anders.
1: Top Hit 40.
0: Ja, nee, muzikaal is er wel heel veel van gepikt. Tekst is natuurlijk iets totaal anders. Maar ze staan ook al zo lang op het podium dat ze die ervaring hebben om dit tot een goed einde te brengen. Ben ik er toch wel van overtuigd. Silver and BXT met Head, Heart and Soul in de Top Hit 40. De warmste aflevering voorlopig van dit jaar. Maar het zou nog wel eens kunnen veranderen. Buiten een zalige 26 graden. Worstjes zijn overal al uitverkocht, dus daar hoef je al niet meer achter te zoeken. Ik denk dat je een beetje creatief wil zijn als jij nu nog op zoek moet naar barbecue vlees. Maar geniet daarvan en doe dat vooral samen met de Top Hit 40, want het zijn de 40 meest gedraaide songs van de afgelopen week. We zitten bij nummer 29, dat is voor Sunny Federa. En die hoor je samen met die.

0: Rodriguez.
1: Bombi.
0: Ik heb gedroomd.
2: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
1: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
1: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
0: Serieus?
1: Oh, jij wist dat niet.
2: Bombi, we hebben nu drukken door.
0: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise, daar waar schoonheid liefde opwekt.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Leuke video!
11: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
13: Dit is Stop!
14: 2 uur in Brussel is er protest tegen minister Caroline Genet. Vrouwtje Caljon, vertel eens.
15: Goedemiddag. In Brussel hebben verschillende organisaties voor mensen met een beperking actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van welzijnsminister Genet. Er staan nu zo'n 17.000 mensen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Dat geld kunnen ze dan uitgeven aan ondersteuning. Maar enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben. Minister Genet begrijpt de ongerustheid, maar ze wil naar eigen zeggen juist meer mensen kunnen helpen. Met het zalige zomerweer belooft het weer extra druk te worden aan onze kust tijdens het verlengde Pinksterweekend. Als je zelf een weekendje plant en de file wil vermijden, kan je ook de trein nemen. De NMBS legt dit Pinksterweekend 24 extra treinen in per dag van en naar Oostende en Blankenbergen. NMBS raadt je wel aan om vooraf de routeplanner te checken. Die toont de volledige dienstregeling en de verwachte drukte aan boord van elke trein. En de Britse politie onderzoekt of voormalig prins Andrew betrokken is bij meerdere zedenfeiten. Dat schrijven Britse media. Speurders zoeken onder meer naar een vrouw die beweert dat ze naar zijn huis werd gebracht voor seksuele doeleinden. Ook andere mogelijke slachtoffers worden opgeroepen om te getuigen. Eerder dit jaar werd Andrew al eens opgepakt voor misbruik van zijn functie. En hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Epstein. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking tot lokaal zelfs 30 graden.
14: Als je met de auto onderweg gaat, neem wat water mee, want voor je het weet sta je in een lange file. Ik beperk mij tot de files langer dan 25 minuten en dat zijn er nog altijd 4. E313 richting Antwerpen, tussen Herentals-West en Borgerhout, 3 kwartier erbij. R1 richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 43 minuten. E19 richting Antwerpen, daar staat een defect voertuig, tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 30 minuten verliestijd. En op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, tussen Stabroek en Leugenberg mag je een half uur extra rekenen. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 25 minuten.
16: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
17: Zeker weten. En met groot nieuws.
18: Maar groot alleen, jong.
17: Maar jawel. Groot nieuws.
18: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
17: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Jan de Prateren.
14: De komende 3 uur dan bruinen wij gewoon verder met de 40 populairste hits van Top. Op 27 staat Kongs en Galaxy.

0: De zon schijnt op nummer 27 met Kongs, maar ook op nummer 26. Want, beste vrienden, nummer 26 is de tweede en hoogste nieuwkomer in de Top Hit 40 van vandaag. Het gebeurt niet vaak dat ik de trommels en trompetten bovenhaal, maar in dit geval is het helemaal gerechtvaardigd. Want de tweede en de hoogste nieuwkomer is voor Calvin Harris en die fantastische jazzy. Het heet Satisfied.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40.

0: is de hoogste nieuwkomer. Hoe goed is dit song? Dit is fantastisch, toch? Het is Calvin Harris en die Jazzy.
1: Top Hit 40.
0: Ze waren nu binnen op nummer 26 met Satisfy. Hou het in de gaten. Ik denk dat dit wel eens een van de zomerhits van 2026 zou kunnen zijn. Bob Sinclar en Kaiza staan op 25. En die Kaiza die schrijft zelf liedjes. Maar als je te lang moet blijven bezig zijn, tweaken aan die songs, dan moet je soms ook gewoon liedjes weggooien, zei ze in een interview. In het proces van liedjes schrijven moet je ook gewoon songs kunnen deleten.
2: Usually like, if you're like you say version 10, there's usually one part of the song that's really good and you believe in it, but you need to get rid of the rest. It's like kill your darlings.
3: Right.
2: You just have to know, you have to get really good at that. And that's something I feel like I have gotten very good at. I'll throw away whole songs, just be like, nah, it's okay, delete it.
0: Eerlijke reactie is dat niet altijd alles is een succes, maar dit wel.

0: Het is de langstgenoteerde met 33 weken. Afrojack en Aloe Black met In My World op 24 in de Top Hit 40. Tot 4 uur vanmiddag zijn dit de 40 populairste hits bij Top Radio. Het volgende liedje, daar zit in de tekst: If you wanna say it with your body. Ja. Het wordt een beetje warmer. Bij sommige mensen wekt dat ook bepaalde dingen op. Ik zou toch een klein verzoek willen doen de komende dagen. Voor iedereen die buiten gaat. We gaan allemaal een beetje meer transpireren. Ik stel voor dat we absoluut de deo niet vergeten. Kunnen we daarop rekenen?
1: Dank je.

0: mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Va, un scart pe
0: tine. Schaff, left, calm.
1: Calm, pe situs underheld in Peru. E mere mygges preis bena op. Se bieds dik me malaria in ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
4: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
3: Sorry, kan dat wat korter?
4: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
3: Nee, nee, korter.
4: Koop lokaal. Voilà.
5: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
6: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Wienerberger.
9: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
10: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
12: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
14: Tartaratata.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
15: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
16: Zij de Vos.
17: Ja, Lemmes.
16: Wat gooien we straks op de barbecue?
17: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
16: Een goeie viske.
17: Of een lekkere langoustine.
16: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
18: De Vos Lemmes.
19: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
20: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
19: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
20: En klanten altijd tevreden.
19: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
21: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Ik kreeg net een advies van mijn collega Wouter de Vries, ook wel bekend als de Michael Jackson van Top Radio, omdat hij ook wel de moonwalk kan. Eens kijken op zijn Insta. Hij zei, je moet vandaag en de komende dagen veel drinken. Dat is het advies van Wouter de Vries.

0: Top Hit 40 Overzicht 30.
1: Nummer 30 was Belgisch BXT en Silverhead, Heart and Soul.
0: 29.
1: Sonny Federa staat al 29 weken in de lijst met deze Think About Us.
0: 28.
1: 7 plaatsen doorgestegen. Bless, Terms and Conditions.
0: 27.
1: Nummer 27 was vorige week ook nummer 27. Het was Kongs.
0: 26.
1: En dit was hem, de hoogste nieuwkomer. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Kaisa bij Bob Sinclair, de nieuwe versie van I Can't Wait.
0: 24.
1: En dit was de langstgenoteerde met 31 weken. Afrojack en Aloe Black, In My World.
0: 23.
1: Say It With Your Body. Ja, Gabri Ponte en Sam Harper.
0: 22.
1: Ook dit is Vlaams. Brian van de Kastelen. Where Have You Been?
0: 21.
1: En dan was er deze rumors nog van Thomas Gray in de Top Hit 40, die nog tot 4 uur jouw gezelschap is, richting dat verlengde warme weekend. Geniet van de 40 populairste.

0: Zometeen op nummer 19, twee Belgische artiesten waarvan ik nooit had gedacht dat ze zouden samenwerken. Milo en DJ-licious staan zometeen op 19 met Forever Young. Eerst even naar de files, want op deze vrijdag is het toch wel stevig in dat zonnetje. Ik heb er vier die langer duren dan 25 minuten. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 3 kwartier. Ook op de A12 richting Antwerpen verlies je tijd tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord een half uur. R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legralalaan, 27 minuten. En op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 26 minuten erbij. Houd er rekening mee als je in de auto stapt dat je een tijdje in de file kan staan. Zeker met kinderen, zorg dat je water bij hebt.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh,
1: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
4: Als venten zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van uw Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mama mia!
9: Wat was dat?
10: De nieuwe comedy-reeks
8: Strijk!
10: Nu exclusief op streams.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Top, top hit 40. Bart-Jan de Prateren. Dit is...

Shit. Elke vrijdag nemen jij en ik de beslissing wat we doen met onze hit of shit van deze week. Het is een song waar we niet helemaal zeker van zijn dat jullie hem goed vinden. Dus vragen we het gewoon aan jou. Wat vind je van die song? En na een aantal keer horen, wordt er dan definitief besloten wat we ermee doen. Of we draaien hem nog bij Top Radio of we draaien hem niet meer. En dat moment is nu aangebroken. Voor Sam Veld en Easy Bizou, Into the Stars. Luister er nog één keer naar en stuur me dan via de Topradio BE-app of het hit of shit is. Het wijst zichzelf uit natuurlijk. Ik ben benieuwd naar deze finale en laatste reactie over deze song.

0: Ik vroeg jullie nog één keer te luisteren naar Sam Veld en Easy Bizou, de hit of shit van deze week, Into the Stars. En dan nemen wij een definitieve beslissing in de zin van, draaien we hem nog meer bij top of net niet? De beslissing is duidelijk gevallen.
1: Hit of shit. Jij koos voor shit.
0: Ja, dat is wel jammer. Vind ik wel jammer. Ja, niks aan te doen. Het leven gaat verder. En ook in de top hit 40 is dat het geval.

0: Hallo, key to party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
0: Voel je dat talenten? Ik bedoel niet de potten in de lucht, hè? Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
5: Als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
5: ULB.
6: Allee, tot straks hè, mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Muziek en magie.
10: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
11: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.
12: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
13: Top hit 40.
14: Top.
15: We make you move.
13: 16.

0: Kaigo op de terugweg, nu op 16.
1: Top Hit 40.
0: Je hoorde het al vandaag. Dinsdagochtend maken Jeroen en Koen iets bekend. Jeroen zegt dat het groot is. Koen zegt dat het niet zo groot is, want het past in zijn portefeuille. Het is naast al zijn bankkaarten, denk ik dan. Zijn cashgeld. Zijn klantenkaarten, dat zit er ook in. Wat ze gaan bekendmaken, kan ik natuurlijk nu nog niet zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat 99,9% van jullie er heel blij mee gaat zijn. Dat kan ik wel al meegeven. Dat ben ik zo goed als zeker. Wachten tot dinsdagochtend tussen 6 en 10 en luisteren naar Jeroen en Koen.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch iets.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
5: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
2: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Dit is Stop!
11: Het is 3 uur, de garantie op elektrische producten moet verlengd worden. Frankje, vrouwtje Kalion, vertel eens.
12: Goedemiddag. 7 op de 10 apparaten die je koopt gaat binnen de 3 jaar kapot. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de voorbije jaren bijna 15.000 meldingen van een apparaat dat sneller stuk ging dan verwacht. Vooral smartphones doen het slecht. In meer dan 80% van de meldingen ging de smartphone stuk binnen de 3 jaar. Testaankoop wil daarom de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Voor grotere toestellen zoals wasmachines zelfs tot 6 jaar. Minister van Consumentenbescherming Rob Eenders wil de wet rond solden aanpassen. Nu de Raad van State enkele boetes heeft vernietigd aan 3 kledingketens. Die hadden een boete gekregen omdat ze de term solden gebruikten buiten de officiële koopjesperiode. Dat mag niet volgens onze wet, maar de Raad van State oordeelde dat de wet in strijd is met het Europese recht. Het heeft dus nog weinig zin om boetes uit te delen aan handelaars, zegt Beenders. Maar hij wil wel klanten en kleine handelaars beschermen tegen valse kortingen het hele jaar door. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties waar je kan zwemmen in open water. Dat meldt minister van Omgeving Joop Broens. Onder meer in de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort, het Bonaparte-dork in Antwerpen en Vossemeren in Lommel kan je binnenkort een frisse duik nemen. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de waterkwaliteit regelmatig op. Als de kwaliteit tijdelijk onvoldoende is, wordt de zwemzone gesloten. Alle openbare zwemzones in Vlaanderen vind je op kwaliteitszwemwater.be. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee iets frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden.
11: Ik beperk mij tot de files langer dan 25 minuten. En dat zijn er nog wel wat. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost een uur. R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan 31 minuten. R0 de buitering tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan 28 minuten. En ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook daar verlies je een half uur.
13: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten en met groot nieuws.
14: Maar groot alleen, jongen.
13: Maar jawel. Groot nieuws.
14: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
13: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Tophit 40. Bart-Jan de Prateren.
11: Elk uur moet je je insmeren, zeggen ze. Dus ik ga nog eens goed wrijven. Intussen tijd op de radio deze Topic en Becky G. Sorry, papi.

Offenbach ligt uit de top 10 deze week. Gezakt naar nummer 12 met Miles Away. Tot 4 uur vanmiddag is dit hem nog. Het zijn de 40 meest gedraaide songs bij top. Met stilaan een klein beetje de geur van barbecue-kruiden. Ik kan er wel tegen. Zeker als ze mij niet vergeten op de barbecue, als je begrijpt wat ik bedoel. Renier Zonneveld, Nederlander, doet het samen met deze... Go-

0: Hit 40 overzicht. 20.
1: 20 was voor Alok en Khalid met Dive Into Me. Ze daalden twee plaatsen.
0: 19.
1: Toch dit weekend gaat het zo aanvoelen. We're Forever Young, Milo en DJ-licious.
0: 18.
1: Min 2 deze week voor Alesso en Sasha en Destiny.
0: 17.
1: Veel duo's in de lijst. Madonna en Sabrina Carpenter is er ook zo in. Bring Your Love stijgt 5 plaatsen.
0: 16.
1: Nieuwe Kygo wordt ook al niks en dit gaat naar beneden. Dat is jammer. 2 plaatsen. Save My Love.
0: 15.
1: Het is Surrender Embers van Robin Schulz.
0: 14.
1: Milky op speed dankzij Mel Grapp en Just The Way You Are.
0: 13.
1: Lekker zomers, het past bij het weer van vandaag en de komende week. Sorry Papi, Topic en Becky G.
0: 12.
1: En dat was er Offenbach met Miles Away.
0: 11.
1: Een klein beetje loco maakt het soms iets leuker, maar te veel loco, dat is ook niet goed. Gordo en Reinier Zonneveld.
0: Top Hit 40 overzicht.
1: Dat was hem. Straks weten we wie er op nummer 1 staat. Is dan nog de Bausa of is dat niet meer de Bausa? Dit is al.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: 3, 2, 1...
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be... En ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Roonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
9: En in mei betaalt Roonhoven de BTW in jouw plaats.
11: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij

0: Die Die is voorlopig nog niet opgedoken in de Top Hit 40. Ze stond op 9.
1: Top Hit 40.
0: Shakira zal samen met Madonna en BTS optreden in de halftime show van de WK-finale voetbal, dat weet je waarschijnlijk. Maar ze doen dit niet zomaar. Er is een goed doel aangekoppeld, de educatie van kinderen overal ter wereld.
2: This time we're gonna be combining the passion for football and music for a good cause. Every artist there on that stage that night. It's gonna be giving this event a different meaning because it has a purpose. And the purpose is to bring the attention to the importance of investing in education. And I really hope that is what steals the show that night.
0: Altijd goed als wereldsterren zich inzetten voor het goede doel. Zeker namen als Shakira natuurlijk. Op 8 vinden we Medusa. Can we see-

0: We zitten al bij nummer 7, Bruno Mars, 1,65 meter puur plezier. I Just Might blijft daar staan, net als vorige week op die nummer 7. Zometeen, net voor de nummer 3, stel ik jou de nieuwe toptune of the week voor. Dat is het verkeer, dat heb ik ook nodig, want er zijn 4 lange files. Het is daarvoor uitkijken, onder andere op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 1 uur en 10 minuten. R0, Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan, 40 minuten erbij. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, plus 40. En ik eindig op de R1 richting de Antwerpse Ringel-Grellelaan, 35 minuten erbij daar.
1: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
10: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
10: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
13: Leuke video!
12: Meestal fun... Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de

Die drie vrije dagen gaan zoveel deugd doen bij jou en bij mij, bij iedereen, denk ik. Kamerad met Be Mine stijgt er weer 4 en dat is opvallend. Van 10 naar 6, zometeen over stijgers gesproken. De sterkste stijger en die doet er maar liefst 20 plaatsen bij. Dat is uitzonderlijk in deze Top Hit 40. Zover zijn we nog niet. Jennifer Lopez zit er nog voor samen met David Guetta. Save Me Tonight op 5.

0: Het is een indrukwekkende sprong in deze tophit. 40, 20 plaatsen erbij. Daarmee meteen ook de sterkste stijger. Madison van Milk Inc. Ja, het Milk Inc. sausje werkt opnieuw, zoveel is wel duidelijk. Ze stonden op nummer 4. Binnen dit en exact 3 minuten stel ik jou de nieuwe Top Tune of the Week voor.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balju
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachte ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: tune of the week.
1: Voor we verder gaan met de top 3 van de top hit 40, stel ik jou altijd een nieuwe top tune of the week voor. Een song waar we heel erg van overtuigd zijn dat het een grote hit wordt en jij hem ook graag hoort. Die draaien we veel hier bij Top. Vandaag is dat Ed Sheeran, die natuurlijk bekend staat voor zijn gitaar en zijn zwoele stem. Hij kan heel gevoelig overkomen. In samenwerking met Martin Garrix, die natuurlijk houdt van de beats. Als je die twee samengooit, krijg je Repeat It.
0: Dit is de top tune of the week.
2: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

repeated. Ed Sheeran had dit gewoon op zijn gitaar ook kunnen spelen, maar koos ervoor om samen te werken met Martin Garrix, de nieuwe Top Tune of the Week. De hele week lang gaan we heel veel draaien. Repeat It heet het. We kunnen verder met de top 3. De vraag is, staat de Bausa nog altijd op nummer 1? Dan zou het week 4 zijn. Dit hier is nummer 3.

0: Hit 40 overzicht 10.
1: Nog even door die top 10 voor we de nummer 1 laten horen. 10 was voor Lost Frequencies en Nathan Nicholson, So Much Beauty Around Us.
0: 9.
1: Ik hoop dat volgende week Die Die binnenkomt. Vind ik ook een leuk liedje van Shakira. Zoo stond op 9.
0: 8.
1: Het omgekeerde van wat jij wil als je nu nog op je werk zit. You Wanna Go Home, daar twijfel ik niet aan. Medusa.
0: 7.
1: Het was van Bruno Mars. Die bleef staan deze week met I Just Might.
0: 6.
1: Ex-nummer 1 hit van Kamerad en Be Mine.
0: 5.
1: David Guetta, Jennifer Lopez en Save Me Tonight daalt er 2.
0: 4.
1: Dit was opmerkelijk, nog niet zoveel gebeurd. 20 plaatsen naar omhoog, van 24 meteen naar 4. Is Milk Inc. op weg naar de nummer 1? Het zou wel eens kunnen. Madison.
0: 3.
1: Bebe Rexha op 3, net als vorige week. Met New Religion.
0: 2.
1: Loop nummer 2 veranderde niet. Another en 54 Ultra met Talk To You.
0: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
1: Ik vertel het jou zo meteen. Weet ook, het is vandaag vrijdag, dus straks de Party Room met Wouter de Vries. Tegenwoordig ook te boeken als Michael Jackson-imitator voor al je communiefeesten. Vraag dan maar eens, straks na 4 uur. Op nummer 1, voor de vierde week op rij. Het liedje met de piano.

0: werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
7: Laat het los, laat het gaan.
6: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Het is Bolt in de Achtse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
13: Dit is Stop!
14: Ben je al ingesmeerd? Hits met Factor 30 straks voor je in de Party Room XL. Eerst is het vrouwtje met haar topheadlines.
15: Goedemiddag. De geïnterneerde man van 44 die gisteren wegvluchtte is opgepakt in Hasselt. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De man was opgenomen in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever voor verschillende geweldsmisdrijven. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht. De man is gevaarlijk omdat hij bij zijn eerdere internering in Gent een verpleegkundige probeerde dood te slaan. Hoe de politie de man op het spoor kwam is niet duidelijk. Ons land moet een schadevergoeding betalen aan slachtoffers van de kolonisatie in Congo. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. Vijf vrouwen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en Congolese moeder stapten naar de rechtbank, omdat ze als kind uit hun gezin werden weggehaald en naar een weeshuis werden gebracht. Het Hof van Beroep oordeelde eerder al dat de staat hen niet had mogen weghalen zonder toestemming van de moeders. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is nog een persoon besmet met het Hantavirus. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waar het virus uitbrak. Die persoon zit al sinds de repatriëring naar Nederland in quarantaine. Sinds de uitbraak begin mei zijn 12 besmettingen nu vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden.
14: Ja jongens, waar is dat zwembad? Even kijken waar de files staan. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verliezen meer dan een uur. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 40 minuten. 40 minuten buitenring van Brussel. Van Wezenbeek op hem tot Diegen. En 35 minuten op de Antwerpse ring. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Op een andere plaats in een vertraging. Dan is het voor max 20 minuten.
16: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
17: Zeker weten. En met groot nieuws.
18: Maar groot, allee jong.
17: Maar jawel. Groot. Nieuws!
18: Maar, wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
17: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws. Wouter de Vries.
14: Yes, en jij natuurlijk met de meest zonnige soundtrack van de radio. Zometeen Jerry Roll, Props en Clooney. Eerst starten met Con Calma, Daddy Yankee.

0: Summer Tune is dit door Prosper en Clooney en Free Your Mind. Goedenamiddag.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
0: Ja, ja, ik ga hem voor je openmaken.
1: Come on. Vier je vrijdag in de party room XL.
0: De extra lange versie. En kijk eens buiten, wat een blauwe lucht. Eindelijk is die zomer daar in het land. Misschien moet ik ook meteen eens een andere tune opzetten. Ja, kijk, dat past er meer bij vandaag. Is het vlees al in huis voor de barbecue vanavond? Ik leg hier alvast tophits op de grill voor je. Straks nieuws over Jesse J en Kygo. En om 5 uur ook nog een special guest. XL Weekend komt eraan en dat vier je natuurlijk in de Party Room XL. Je weekend start het best op de radio van het mooie weer.
1: Dit is top.
2: Het feestje vanavond wordt echt loco.

Starlight en vooral ook veel Sunlight vandaag. Superman Lovers bij Top. Kijk deze zangeres nog. Jessie J. En goed nieuws van Jessie J. Op het weekend Peter start, want de Britse zangeres Jessie J is kankervrij verklaard. Een jaar geleden deed ze de diagnose borstkanker. Maar ondertussen is ze volledig genezen. Toen ze het nieuws hoorde, heeft ze uren geweend van blijdschap. Ja, hoe zou je zelf zijn?

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Wij dragen E5.
3: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Brian Douglas en Blessings. Vrijdag, er is ook een beetje New Music Friday. En de Noorse DJ Kygo die heeft een nieuwe track uitgebracht vandaag. Het heet Heaven On Your Mind. Je hebt hem gegarandeerd nog niet gehoord, denk ik. Dus, fragmentje. On your mind. En als je denkt van ja, dit heeft precies iets weg van Avicii, die stem is stem precies ook, wel dan heb je gelijk, groot gelijk zelfs. De vocals zijn ingezongen door Dan Timinsky. En dat is ook de zanger geweest van Hey Brother van Avicii. Dat klonk toen zo, hè, die Hey Brother van Avicii was ook een heel leuke track. En daar is die herkenning van, hè, met de nieuwe track van Avicii. Benieuwd of het een hit zal worden. Winnende combo alvast. Even checken, wie zit er al op terras op dit moment? Maar ook in de auto gaat deze goed klinken. Ramen open en meezingen. Get on the floor.